0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Used to suck nigga free till she met a nigga pen. I know I said five, but I got three bands. Hey, bro, want the thick one? I want the sister.
2: Black music. Thames werd geboren in Lagos en brak internationaal door via Wizkid's Essence. Haar unieke stem, soulvolle stijl en alternatieve producties maakten haar een van de belangrijkste nieuwe stemmen uit Afrika. Ze werkte samen met Drake, Beyoncé en Future. Thames laat zien hoe sterk vrouwelijke Afrikaanse artiesten momenteel de internationale muziekindustrie

0: We are Galaxy Radio.
1: Yo, what's up, everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl, Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, and Afro music.
5: I've so far meegemaakt. Manhood stories, die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
6: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit is me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker uit, belde voor Witty. Ze vierde hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck was mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified loverboy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar die man koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
7: Night night.
6: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
7: Peter.
6: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
7: Nah.
6: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskin die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
7: Kan toch niet?
6: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. Thuis in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
5: What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
6: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
8: It's your boy Tory Lanez and we're dropping my new joint.
9: Aggression from Saturn.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Southern Hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Rihanna bracht Caribbean invloeden naar de wereldtop en combineerde dancehall, pop en R&B moeiteloos.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
0: Hey, what I'm doing?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: From your car radio to your phone.
1: Everywhere we go.
2: Go!
0: Download the free Galaxy Radio app.
2: You get it anywhere.
3: And keep the music going.
4: Yes, of the beat. Yes, of the beat. Yes, of the beat. Yes, of the beat.
5: Yeah. Baddy, baddy op mission. Zij komt binnen, pull up met deze. Altijd ready voor fight night, highlight. Ja, dit wordt een submission. Kanonnen hier zo met laser, balas, alles kan ik hier geven. We fokken niet meer met bullshit, hoedshit, dat is waar ze voor leven. Diefjes vliegen hier links en rechts, je kan maar zijn niet verzekerd. Je mannen hebben geen story, sorry, handig in het test tegen. Mag je nog steeds op blessing, lekking, praters geven we penning. Tot we spelen met breide gomma, zomerdag, het was wedding. Ik kom van de overkant, we volgen hier zo met trekking. Ook een hash in die ecstasy, ja best een grote bestelling. Interessante vertoning, schoning, mannen gaven we splatjas. Pas er vol met die groene dingen, bij die dag het was matcha.
6: Mannen zeggen ja, ik rek, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. We jongens die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Blaka die zit in de chozeling, ze zeren zelfs aan Ibahesh.
5: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalash. We geven ze splatjas, splatjas, RSI's in de garage. We geven ze splatjas, splatjas.

0: veel aan neef, ze komen hier alleen voor sensatie.
1: Mannen zijn G-A-Y, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. De jongens die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Daka die zit in de chooseling, ze zeer zelfs aan Ibahesh.
0: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalash. We geven ze splatjas, splatjas, RSI's in de garage. We geven ze splatjas, splatjas,

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Aaliyah gaf R&B in de jaren 90 een mysterieuze, futuristische sound. Samen met producer Timbaland.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black on black, black on black.
3: This month we give black music extra flowers.
4: That's a fact.
5: This is new music.
6: Dropping something new.
5: Headband.
3: The new headband with Boo on Galaxy Radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dancehall, Amapiano en Afrobeats groeien steeds dichter naar elkaar toe. Wereldmuziek klinkt daardoor internationaler dan ooit.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

I heard about you. You heard about me. Yeah. Back at you. Bad girl.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
8: 24 hours a day.
9: Wake up times.
2: This is where the biggest stars come to play.

0: songs, big hits, big bangers like Dear Mama from Tupac Shakur is on the way for you. Don Julio Daddy is in the mix. That's by Jonah Frazier and Kleina, Little Kleina, that is. Hold on, man. We gonna get to him. Hold on.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Black music.
1: Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij J Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd meer dan 65 miljoen platen verkocht en 15 Grammy Awards gewonnen. Haar combinatie van soul, piano en moderne R&B maakte haar tot een van de meest gerespecteerde artiesten van haar generatie.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFAS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: That's right, at 7 o'clock, energy was good!
4: And now, back to the Galaxy Morning Marathon.
6: Turn it up a notch and get them. The vibe and bass and rhythm.
3: Let's go!
4: Here are Richie Styles and Tony Q.
5: That's right, nothing but green light. Go, go, go, go, go. Welcome to the 7 o'clock. Put Your Ding is on the way for you. But some ASAP Rocky's up first, though. With Stay Here for Life. Definitely, man. Keep it locked to Galaxy for Life. For vibes, for fun, for energy, for action, for good hits. For good old music, all right? Everything that you don't hear on them other stations. I'm just going to say that proudly with my chest.

je zeet. Al het geld is mijn papier, je neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Trapmuziek ontstond in Atlanta en groeide uit tot dé sound van moderne hiphop. Artiesten als T.I., Gucci Mane en Future legden de basis.
4: You can hear it in the music.
5: For the culture, for the music.
6: Let the music tell it.
7: Hey, yo.
8: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. Here are Richie and Tony. In the Galaxy Morning Marathon.
9: Weekdays from 6 a.m.

0: Babatje, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Babatje, jij was de laatste, zoek op Babatje.
1: FaceTime, en die werd niet uit. Het is jouw song. Babatje, ik hoor je.

is leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was daar.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 AM.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jay, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: It's Galaxy in the Morning Zone. What's good, what's good, what's good?
4: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
6: Positive energy.
4: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
5: That's right, we are Galaxy Radio, man. Look out for some games and distinct on the way, talking about Spider. But first, Cho and KM with the Bodies Anthem. Shout out to all the baddies out there, man. Hey, if you are a baddie from the islands of Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Station, St. Martin. Hey, hello, good morning to you, man. Hello, good morning to you.

0: problems, but it's not fitted.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedes confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
0: Take it. Amigo nuevo en una orilla.
2: La Rosalía. Ni un amigo nuevo en una orilla.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
7: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. Eén gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huisgehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
11: You know the station.
3: On FM and digital radio.
11: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
11: Let's go!
3: 24 hours a day.
12: It's Galaxy in the Morning Time. Richard Styles, Tony Q. Welcome to your 9 o'clock.
13: Back up. I'm gonna get back up to the...

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Veel moderne popartiesten gebruiken flows en melodieën die oorspronkelijk uit black music komen. De invloed is overal hoorbaar.
4: This thing right here. Is our thing.
5: Hey. Put your hands up.
6: Do it right now, go.
4: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
7: I'm up early, I'm never late.
4: All the drama, all the culture news, all the hip-hop and R&B.
7: Keep it lit in the new day.
4: This is the Galaxy Morning Marathon. Galaxy Morning with Richie Styles and Tony Q.

0: And that's a wrap?
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De in Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glane Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes!
5: Een hele goedemorgen. Het is vrijdag, de laatste dag van de week. We gaan richting het weekend. Het is 10 uur geweest. Vandaag dus op de 5 juni op de vrijdag. Zometeen Die Trying Party Next Door. Naar Amy Grace. Laat me zien. Hier bij Galaxy Radio.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
6: Wat zeg je, man?

0: Bardi Go, Marley en Tyler. Zometeen gaan we naar de meest invloedrijke rapgroepen, hiphopgroepen eigenlijk van, ja, misschien wel de wereld. En die veel gedaan heeft voor hiphop. Hoor je dus zometeen wie dat is? Na deze Ace Hood hier bij Galaxy Radio. This is Break It Get Down. Yeah. Break It Down. Hip Hop. Yeah. Galaxy.
1: Bro, you know I got you.

0: Sierra hoor je Get Up, a Galaxy Radio. Zometeen Young Felix en Candy Girls komt eraan samen met Rijk. Na Rich Homie Quan hier, bla bla bla, komt eraan.
1: Yeah, Rich Homie Quan.
2: What fun.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen op sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien als jij hem doorstuurt via 085-029-4x2. En ik heb een hele hoop tracks nog voor je klaarstaan. Het is vandaag, op deze maand trouwens, Black Music Month. En we eren de artiesten uit de Black Music Culture. Zometeen, Vals bij zo'n ding naar Thames, What You Need.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
7: I know I...
8: Hi, I'm Thames.
7: I know.
5: Let's slow down with Thames.
7: Yeah, yeah, yeah.
5: What you need now.

Hans bezig hoorde je ding hier bij Galaxy Radio. En jij stuurde hem door, jouw favoriete working track. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Jouw track die je wilt horen. Jouw track tijdens jouw werkdag. En jouw track die jou door je werkdag gaat heen slepen. Of in ieder geval jou een beetje meer energie gaat geven. Frank stuurde mij een berichtje. Die zei, luister, ik zit vandaag op kantoor. Het is hier echt uitgestorven. Er is niemand. Iedereen is al begonnen met de borrel. Maar ik moet nog gewoon doorwerken, want ik heb een deadline die ik moet halen. En daar ben ik helemaal alleen in. Kun je in ieder geval een track draaien die mijn favoriet is? Hij vroeg hem aan hier via de Galaxy Hotline. Fabulous komt eraan. Brief hier bij Galaxy Radio. These are the Afro sounds of Galaxy. Galaxy.

0: Gebaseerd op langste sms. Laatste bericht hoorde je dus Young Ellens bij Galaxy Radio. En er staat nog een hele hoop voor je klaar. Zometeen gaan we naar de man die weer helemaal on top is. Die, ja, die je gewoon moet kennen. Als je hem niet kent, dat bestaat gewoon niet. Hoor je straks wie dat is? Na Distinct, Mansory en Big Pippin komt eraan hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Nicki Minaj opende deuren voor een nieuwe generatie vrouwelijke rappers wereldwijd.
5: Black Music.
1: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Galaxy plays all your favorites.
7: Yo, what's going on? This is Drake.
8: It's Burna
9: Boy. What's up? It's Summer Walker.
10: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv.
11: Galaxy.tv.

0: Big Pimpin hoorde je hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we een track draaien die op eerste ogenblik misschien een beetje raar klinkt, maar die wel, ja, hij is heerlijk. Ga je zometeen horen na deze man die weer helemaal on top is. Leeuw Kleider ga je horen. En Milo Leijntje komt eraan.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
2: Jacques Chirac.
1: Oh,

0: Wat een lijpe track. En Sticky hoorde je dus. Tidal Creator, Lil Wayne, Sexy Red en Glorilla. Wat een combi trouwens. Wat ook een goede combi is, is een draaitafel, een lunchpauze en Sidney Cragger. De DJ die dus jouw lunchpauze leuker gaat maken. Zometeen een lunchbreak mix. Speciaal voor jou. Ik ben er maandag weer. Dus ja, tot maandag. Vanaf 10 uur.
1: Your favorite hip-hop and R&B.
2: Y'all know me. Galaxy.
3: Galaxy plays all your favorites.
4: This is Galaxy.
5: Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti en van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee en ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië. De bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
5: Let's get it.
6: Bring the beat back.
7: Bring the beat back.
8: We back.
9: Let's get it.
10: This is where the biggest stars come to play.
11: What's going on, ladies and gentlemen?
12: It's 12 o'clock. Lunchtime, baby.
11: Yeah,
12: lunchtime. Oh, yeah, let me get a number 3 and go ahead and supersize that.
13: Where the ladies at?
12: Every day I listen.
14: Yeah, every day on my lunch break.
12: It's like a party in my car.
14: Definitely like a party.
12: Woo.
14: No, really, I feel like I'm at the club.
12: You got me dancing and it's right.

Yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Number one.
2: Galaxy Radio.
3: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
3: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
3: Available in the Apple or Google Play Store.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Black Music.
7: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
7: Jay-Z groeide van straatrapper uit tot een van de meest invloedrijke ondernemers in muziek.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. When it comes to putting in work. Serving that hip-hop, afro and dancehall for your lunch break. Who that? Here is DJ Sidney Gregor, life on the Galaxy.

0: tell me, is you fucking or what? Baby, tell me, is you fucking or what? I'm about to leave, baby, tell me what's up. About to leave, baby, tell me what's up. Last call for the alcohol.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 1 p.m. Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
6: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
1: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
1: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
7: Goedemiddag, je hoorde mijn naam al. Mijn naam is Lucinda Sidak hier bij Galaxy Radio. Elke dag van 1 tot 2. Let's get it started. Alicia Keys heb ik voor je klaar liggen uit 2003. We beginnen met Gunna, featuring Chris Brown.
8: Galaxy.
9: Gotta go and get back.
8: Back inside that hip-hop and R&B.
10: You did.
11: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.

0: Yes, yes, yes. Het is gewoon alweer vrijdag. Misschien ben je lekker vrij vandaag. Wat ben je aan het doen? Ben je lekker aan het sporten? Ben je gewoon aan het chillen of ben je aan het werk? Laat me even weten via mijn Instagram. Mijn naam is Lucinda Sedok. Lijkt me leuk als je een berichtje stuurt. Maar hoe dan ook, super tof dat je luistert naar Galaxy Radio. Lil Kleine komt zometeen langs met Wolken. Ik heb een throwback uit 1999 van Dr. Dre. Beginnen met Santa.
1: From your car radio to your phone. Everywhere we go. Download the free Galaxy Radio app.
2: You get it anywhere.
3: And keep the music going.

0: zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Of course, of course. En ik vind het altijd leuk om hier te staan, speciaal voor jou. Zoals ik al aangaf, super tof dat jij luistert. En ik heb nog meer lekkere pokus voor je. Charger komt zometeen langs. Ik heb ook een throwback uit 1995 van Jodeci. Freaking You. Ik weet het, toen ik dit nummer hoorde, like, I don't know. 20 jaar geleden. 21 jaar geleden. Ik hoorde dit op de radio. En ik ben toen gelijk naar... toen kon je nog cd's kopen. Als ik naar Amsterdamse Poort ga, had je Pico Record Shop. En daar heb ik dit dubbel album van Jodeci gekocht. En ik moet het nog zoeken. Ik moet nog ergens hebben. But I love it. Dus Jodeci. De heren staan ook binnenkort in Rotterdam. Dus ja, mocht je nog geen kaartje hebben en ik, hé, ja man, ik hou van deze pokoe. Ga gewoon lekker je kaartje kopen en dan kan je ze bewonderen in Rotterdam. Ik ga ze ook bewonderen, maar ik ga naar Londen. Dus daar verheug ik me ontzettend op. We beginnen met Central Sea.
1: Galaxy Radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends and Flavor in your ear.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Lil Jon, Get Low en Giveon Keeper.
1: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jair is een interview met Elda Sensei van The Artifacts.
2: Here comes the brand new Fleva in here.
1: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. Dit en nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Dr. Dre bracht de West Coast sound wereldwijd groot met G-funk beats en ontdekte artiesten als Eminem, Snoop Dogg en 50 Cent.
7: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Black on black, black on black.
7: This month we give black music extra flowers.
8: That's a fact.
9: Galaxy. This is a Galaxy throwback.

0: Stel dat je morgen nog geen plannen hebt. Morgen is er een roller disco in Almere. Gratis entree. Dus stel dat je zegt, hey, weet je, dat lijkt me leuk. Kom gewoon gezellig langs. De flyer staat op de Galaxy Instagram. Dus check it out. En wellicht ga ik daar naartoe, want ik heb rolschaatsen. Ik heb heel lang geen gebruik van die rolschaatsen gemaakt. Dus ja, ik denk dat dit wel een goed moment is. Ik heb begrepen dat je ook rolschaatsen kan huren, maar beperkt. So don't be late. Dus ik ga gewoon naar de Instagram van Galaxy Radio en check it out. Kareem heb ik voor je klaar liggen. Chavante komt langs met The Baddest. En beginnen met Bruno Mars. I Just Might.
1: We are Galaxy Radio.

0: Zo, het is gewoon alweer tijd. Lieve mensen, time flies when you're having fun. Maar ik ben er maandag weer. Nee, morgen niet, want ik heb ook gewoon weekend. Maar maandag ben ik er weer hier bij Galaxy, speciaal voor jou. Van 1 tot 2. En wellicht zie ik je morgen bij de Roller Disco. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. Good vibes, good people en good music. Wat vooral heel belangrijk is. Ik ga je een heel fijn weekend wensen. Wat je ook gaat doen, wees voorzichtig. En have fun. Ik spreek je maandag. Doei doei.
1: Taking it back to the old school. Take you back to the game. This one is for the self-proclaimed hip-hop heads. Who was the last

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We rolling 10 joints in a row.
3: Do it.
5: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.
6: This is new music.
7: Dropping something new.
6: Headband.
4: Boo. The new headband with Boo on Galaxy Radio.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Black music.
3: Snoop Dogg, geboren als Calvin Cordozar Brodus Jr. op 20 oktober 1971 in Long Beach, Californië, groeide uit tot een van de meest herkenbare en invloedrijke artiesten uit de geschiedenis van hiphop. Zijn bijnaam Snoop kreeg hij als kind omdat hij op de tekenfilmhond Snoopy leek. Hij groeide op in een moeilijke omgeving waar gangs en straatgeweld onderdeel waren van het dagelijks leven. Iets wat later vaak terugkwam in zijn muziek. Al op jonge leeftijd begon Snoop met rappen en opnemen met vrienden uit Long Beach. Zijn grote doorbraak kwam begin jaren 90 toen een homemade demo terechtkwam bij Dr. Dre. Kort daarna werkte hij mee aan Dre's legendarische track Deep Cover. Zijn eerste officiële verschijning op een grote release. Niet veel later speelde Snoop een hoofdrol op Dr. Dre's iconische album The Chronic. Vooral tracks als Nothing But A G-Thang en Dre Day maakten hem direct wereldberoemd. Zijn relaxte flow, diepe stem en laidback delivery werden het geluid van de West Coast. In 1993 bracht Snoop zijn debuutalbum Doggy Style uit via Death Row Records. Het album kwam direct binnen op nummer 1 in Amerika en groeide uit tot een van de belangrijkste hip-hop albums aller tijden. Tracks als Gin & Juice, What's My Name en Doggy Dog World werden wereldhits. Vooral Gin & Juice wordt nog steeds gezien als zijn grootste solo-hit en een van de meest iconische rap-tracks ooit gemaakt. Wat Snoop bijzonder maakt, is dat hij zichzelf steeds opnieuw wist uit te vinden. Waar veel rappers uit de jaren 90 verdwenen, bleef Snoop relevant door samen te werken met artiesten uit verschillende genres. Hij maakte tracks met Pharrell, Katy Perry, Wiz Khalifa, Charlie Wilson, Justin Timberlake en zelfs reggae- en afro-artiesten. Ook buiten hip-hop werd hij een wereldwijd popcultuur-icoon. In de jaren 2000 scoorde hij opnieuw grote hits met tracks als

0: celebrates Black Music Month in June. Every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreak-managementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon, in het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht komt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it.
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.

is Galaxy Radio. This is where you hear the biggest stars.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met volhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: We back inside that hip hop.
7: Back with the latest.
8: Galaxy.
9: Holla.
10: Galaxy Radio.
11: It's Friday day.

0: Gloria Storm met Whisked hier op Galaxy Radio met Gimme That on this beautiful sunny Friday day. Jazeker, we zijn er weer. We zijn er weer met, we bedoel ik natuurlijk, Ange. En ik ben er ook weer voor je. Mijn naam is Samora. We zijn er om jou je weekend in te helpen. Ook deze vrijdag weer met de Friday Day Show. Van 4 tot 7. Dus ik zou zeggen, ga er heerlijk voor zitten. Of misschien doe je dat al, omdat je lekker aan het werk bent. Op deze zonnige vrijdag. Ik ben blij, Ange, dat het weer wat meer is opgeklaard. Wat denk jij?
1: Ja, echt.
0: Ja, toch?
1: Ik word gek van die regen, joh.
0: Ja, maar gisteren was het wel dat ik dacht, welke kant gaan we op? Is het nou herfst? Is het lente? Is het, wat zijn we aan het doen?
1: En daarom zijn er ook heel veel mensen ziek op dit moment, hè? Griep,
0: ja.
1: Buikgriep, weet ik wat ik allemaal voorbij zie komen.
0: Van alles
1: en nog
0: wat. Ik ben
1: benieuwd, hoe gaat het vandaag met jou? Laat het even weten. Stuur ons een berichtje 085-029-4x2.
0: Yes, en zoals elke vrijdag hebben we ook deze show weer een onverwachte bizarre story, juicy gossip en nog veel meer om je werkweek mee af te sluiten en je weekend mee in te luiden. Qua muziek heb ik van alles natuurlijk weer wat voor je in elkaar gezet. Central C, Drake, KM en Idali, Delisa, echt van alles wat.
1: Gezellig.
0: Ik zou zeggen, hou hem gewoon lekker.
1: Hier.
0: Want ja. Ja, ik ben ook, weet je, als ik al... Nee, ik ga geen tipjes van de sluier geven. Ik wil dat altijd doen. Je moet gewoon blijven luisteren. Party Next Door met 2 komt voor je eraan. Let's go. Yeah, man, we gonna get up. We are Galaxy. What's going on? This is Drake, 21 Savage. This is a Galaxy.

0: crazy, you know?
1: Omar Lay met Waste hier op Galaxy Radio. Ja. En het is alweer tijd voor de throwback song van vandaag.
2: Wat gaan we vandaag doen?
1: Ja. En ik stel je natuurlijk altijd de vraag, wat denk jij dat ik heb gekozen?
2: Ik denk iets gezelligs.
1: Iets
2: met het weer. Ja, ik weet het niet.
1: Iets gezelligs met het weer. Dat had het best kunnen zijn, hè, eigenlijk. Maar nee. Dat is het niet. Is het gezellig? Oh. Weet je, ik neem je gewoon mee. Kijk, deze throwback is al 30 jaar oud.
2: Oh, wauw.
1: Oké, ik ben eventjes... En dat voelt echt super oud. Maar aan de andere kant ook weer niet of zo. Zoals vaker natuurlijk met muziek is. Dit is 30 jaar geleden waarin deze twee grootste namen uit de West Coast hip-hop... Oké, dan weet je misschien al wie ik bedoel. Mm-hmm. Voor het eerst samen op een track stonden. Ik heb het over Tupac en Snoop Dogg. Oké, voor het eerst stonden ze samen op deze track. Two of America's Most Wanted, om precies te zijn. En dat is echt wel een hip-hop klassieker geworden. Productie was in handen van Dez Dillinger. Die je misschien wel kent van de helft van The Pound Dog. En hij is ook wel een van de architecten van de Death Row Sound uit de jaren 90. Het nummer bevat verwijzingen naar onder andere The Message van Grandmaster Flash en The Furious Five. En wordt ook nog wel, eigenlijk door heel veel fans gezien, als een van toch wel de hoogtepunten van het legendarische album All Eyes on Me. En als ik zeg legendarisch, Ange, dan bedoel ik ook echt legendarisch.
2: Ja, man.
1: Want zelfs rappers van, zeg maar, Nederlandse bodem, halen nog steeds heel veel inspiratie uit Tupac.
2: Mm-hmm.
1: En uit Snoop Dogg natuurlijk.
2: Ja,
1: ik zie covers voorbij komen ook met zeg maar, geïnspireerd door Tupac en dat album. Echt geweldig. Opvallend genoeg heeft deze track nooit de Billboard Hot 100 gehaald. Maar groeide dus wel uit tot een van de bekendste nummers uit de carrière van zowel Tupac als Snoop Dogg. Dus ik zou zeggen, ga gewoon lekker genieten van deze Friday Throwback Two of America's Most Wanted.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: It's Friday Day. Hier zijn Samora en Ange.
3: Galaxy. Home for hip-hop, rap, R&B en Afro music.
4: Better listen up.
3: Our galaxy.
5: Let's get it started.
6: Oh, this is that shit right here, man.

0: Team applies and lose my mind here of Galaxy Radio on this beautiful Friday day. Ja, en we hebben de throwback net gehad. Mocht je niet hebben kunnen luisteren, kan je hem altijd natuurlijk zelf nog in je eigen playlist gooien. Dat was namelijk Tupac en Snoop Dogg met Two of America's Most Wanted. En weet je, Ange, ik denk dat het tijd is, de tijd is voor een Bizarre Story.
1: Bizarre Storytime.
0: En ja, de Bizarre. De Bizarre Story probeerde ik wat internationaler te maken, hè, zoals je weet. En het lukt me. Het lukt me, moet ik zeggen.
2: Geen Amerika vandaag.
0: Het is geen Amerika vandaag.
2: Okay.
0: Nee. Vorige week ook niet. En deze week ook niet. Nee. Dit verhaal dat vindt plaats in Singapore.
2: Okay.
0: En het is een beetje uitgesmeerd over een paar maanden van dit jaar nog. Mm-hmm. Het daadwerkelijke verhaal is gebeurd op 12 maart. En daarna volgde een aanklacht. Zometeen ga je het allemaal begrijpen. Op 24 april van dit jaar. Maar de nieuwsberichten hierover verschenen pas einde van april.
2: Oké.
0: Okay. Ja? Nou, imagine this. Je bent op vakantie. Hè? Je bent lekker op vakantie. En je denkt, weet je, voor de socials ga ik gewoon even gek doen.
2: Sommige mensen doen dat, ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: We hebben natuurlijk
2: heel
0: ook
2: vaak
0: eerder mijn zorg gehad van mensen die een gebouw in zijn gaan rennen in Amerika. Dat was wel in Amerika.
2: Of om
0: dat
2: plassen, te filmen. In een hotpot.
0: Precies.
2: Ja, in een restaurant.
0: Oh, disgusting. Die was ook echt vies weer.
2: Mm-hmm.
0: Nou goed, deze 18-jarige Fransman die besloot zichzelf te filmen terwijl hij aan een rietje uit een openbare drankautomaat likte. En dat rietje vervolgens terugstopte in de houder.
2: Oh, gadver.
0: Ja.
2: Dit wil ik. Nee.
0: Ja, dat weet ik niet. En dat weet ik niet, nee, girl.
2: Kan hier niet aan denken, gewoon.
0: Ik snap je helemaal. Want waarom zou je dat doen ook? Nou, voor de socials dus, om even leuk te doen. Ja. Hij deed het voor social media. Maar dat liep dus, dit alleen al was natuurlijk viezig. Maar hoe het afliep, was helemaal bizar. Want de video is dus beland op social media.
2: Ja.
0: Vraag mij ook even hoe hij het heeft gepost. Met wat voor caption hij het heeft gepost.
2: Wat dan?
0: City is not safe.
2: Dus hij heeft het op zijn eigen socials ook echt gepost.
0: Ja,
2: dan ben je toch dom?
0: Ja, dat is best.
2: Je staat voor nul.
0: Ja, nou, hij heeft dat ding dus gepost. Hè. Dat ging hartstikke viraal in Singapore. En eigenlijk werd het niet echt gewaardeerd. Want het is een best streng land als het aankomt op dit soort zaken.
2: Het is heel schoon daar, hè?
0: Ja, klopt. Azië, veel plekken van Azië moet ik zeggen. Maar goed, het bedrijf achter die sinaasappelsapautomaat, die was daar helemaal niet blij mee. Dus uiteindelijk, volgens rechtbankdocumenten, moest het bedrijf alle 500 rietjes vervangen. Heeft het aangifte gedaan, ook tegen die Fransman.
2: Ja.
0: Die tiener is dus aangeklaagd voor vandalisme en het verstoren van de openbare orde.
2: Oh my god.
0: En ja, kijk, dat maakt het dus nog bizarder. In Singapore kunnen die gevolgen best wel serieus zijn. Want als hij dus schuldig wordt bevonden aan vandalisme, riskeert hij tot 2 jaar gevangenisstraf eens.
2: Voor het likken van een rietje.
0: Nee, wat erg. Is toch wat?
2: Ja, is de zaak, man.
0: Ja, dat
2: is de zaak.
0: Of
2: niet?
0: Ja, ik vind het heel apart. Er kan ook nog een extra straf bijkomen, zelfs voor het verstoren dus van de openbare orde. Maar ja, ik weet je, mensen kunnen boetes krijgen voor afval op straat. Kauwgom zelfs ook.
2: Ja, dat heb ik gehoord. Als je daar kauwgom gooit, heb je een probleem.
0: Ja, dus
2: groot probleem.
0: Echt. Ik zou ook niet weten. Ja, je weet, je bent 18. Misschien is de frontal lobe in je hersenen dan nog niet helemaal goed ontwikkeld. Is dat het?
2: Ja, hij kan wel op vakantie gaan op zijn 18e. Dus dan moet je ook gewoon ontwikkeld zijn. Sorry. Toch?
0: Hoe moet je ook gewoon ontwikkeld zijn?
2: Ja.
0: Ja, nee, je hebt daar wel gelijk in. Ja, je hebt er wel gelijk in. Ja. Nou ja,
2: anders moet je thuis blijven.
0: Ja, ik denk dat hij dat ook had gewild, hè? Dat hij gewoon thuis was gebleven.
2: Maar hij zit dus nu vast. Of dat nog niet? Nee.
0: Hij zit nog niet vast, maar hij riskeert dus wel die gevangenisstraf van 2 jaar.
2: Maar ik zou gewoon teruggaan naar Frankrijk.
0: Ja, ik denk niet dat zo makkelijk gaat.
2: Nee, denk ik ook niet. Wat erg.
0: Ja,
2: is de zaak. Is de zaak.
0: Ja.
2: Maar wil jij hierop reageren, dan kan het natuurlijk 085-029 4x2.
0: Yes, ik heb Ludacris voor je klaarstaan met Pull Over.
1: We are playing the biggest bangers.

0: Central C met Commitment Issues hier op Galaxy Radio. Ik moet zeggen, de laatste paar maanden, eigenlijk het laatste jaar, heb ik niet gek veel gehoord van Central C.
1: Er kwam wel wat voorbij, maar niet op de tempo waarop hij vorig jaar zat. Het was elke week wel een nummer volgens mij. Ja. Nu is het iets minder.
0: Ja, misschien
1: maar
0: is dat het wel.
1: Er is wel wat uitgekomen hoor.
0: Ja, onder andere Commitment Issues. Dus ik weet niet per se of dat een heel oud nummer is. Maar ik vind zijn accent altijd heel leuk.
1: Ja, ik hou van het Engelse accent.
0: Ja, hè? Mm-mm. Maar lang niet elke UK-rapper heeft het ook zodanig op een nummer. Bij hem merk je het wel echt. Dat is natuurlijk ook een beetje zijn stijl.
1: Maar sommige Nederlandse rappers die Engels rappen, die hebben ook dat accent. Dat vind ik wel grappig.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, daar heb ik nooit echt op gelet. Heb je een voorbeeld?
1: Ik heb het wel, maar die ga ik niet geven.
0: Oh.
1: Want ik weet niet of het altijd een goed iets is.
0: Oké, okay. Nee, je wilt natuurlijk wel het juiste vertellen. Nee, dat snap ik, Hé, mocht je net intunen, hebben het gehad over de bizarre story van deze week. Elke week dan breng ik je een bizarre story. Waarin, we gewoon onszelf eigenlijk helemaal gek maken met denken van hoe zijn mensen zo.
1: Ja.
0: En de bizarre story van deze week ging over de 18-jarige Fransman die besloot zichzelf te filmen. Terwijl hij aan een rietje in een openbare drankautomaat likte. En het vervolgens terug in de houder stopte. Nou goed, hij heeft het op social media gedeeld. En uiteindelijk ging het viraal. En is hij aangeklaagd. Mm-hmm. En kan hij 2 jaar hiervoor vast komen te zitten.
1: Heftig.
0: In Singapore. Ja. Nou, dat we vroegen je natuurlijk wat jij daarvan vond. Samantha die zegt, sorry hoor, maar wie likt er überhaupt aan een rietje van een automaat? Dan vraag je het ook wel een beetje om.
1: Ja, dat vind ik ook. Nee, ik vind het gewoon raar. Dat is toch niet nice. Hoe gaan wij nu ergens een rietje pakken? Ik ben al bang voor die shit, hè?
0: Ik snap je.
1: Als ik ergens bestek pak in een restaurant of zo,
0: schoonmaken.
1: Dan ga ik schoonmaken met mijn servetje.
0: Ja.
1: Moet ik nu ook mijn rietjes gaan schoonmaken?
0: Ja, apparently.
1: Dat kan niet, van binnen.
0: Want vroeger zaten ze natuurlijk gewoon lekker in dat plasticje.
1: Ja.
0: Maar nu is dat natuurlijk ook niet meer voor het milieu. Ik snap het.
1: Niet meer plastic rietjes.
0: Nee.
1: Ew.
0: Even kijken. Dwayne Rotterdam die zegt 2 jaar zelf vind ik heel heftig. Ik bedoel, een boete is prima, maar dit lijkt me wel wat overdreven. Nou, weet je wat is, Dwayne? Je bent niet in je eigen land. Oké, je bent in iemand anders zijn land. Dus je moet je dan houden aan de regels in dat land.
1: Is de zaak. Nee, ik vind het ook wel een beetje overdreven, hoor. Ik zeg eerlijk.
0: Ja, die 2 jaar snap ik. Maar je moet gewoon conform to the rules of the country.
1: Maar weet je wat ik denk? Ik denk dat zijn vader of moeder hem gewoon klap op zijn bil moet geven. Als jij zo kinderachtig bent, dan gaan we je ook gewoon
0: zo
1: kinderachtig behandelen.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Ja, dat is een goed punt.
1: Maar wat Anouk zegt, vind ik ook wel echt. No. Social media heeft mensen hun verstand afgepakt. Alles voor views tegenwoordig. En dat is echt
0: dat
1: waar.
0: Dat is waar.
1: Zie de gekste dingen voorbij komen, man.
0: Dat is zeker waar. Oh mijn god.
1: Laten we het hebben over hoeveel mensen hebben deze week gepost over de pizza influencer trip.
0: Oh ja.
1: Iedereen sprong erop. Of je er nou mee was of niet.
0: Ja.
1: Iedereen heeft er een filmpje over gemaakt. Ja, views.
0: Ja, klopt. Goed punt. Ja, ik vind de reacties, ik snap het wel, van iedereen. JJ die zegt, ik wist dat Singapore streng was, maar van een rietje naar gevangenisstraf is wel een flinke escalatie.
1: Ja,
0: het komt een beetje overheen met wat Wayne ook zegt. Het is ook wel zo. Wij vinden het heel erg. Maar stel je eens voor, hè, dat iemand dus een ziekte met zich meedraagt. En je loopt, snap je, rietjes te likken met je bakkes.
1: Godverdamme, misschien deed hij dat expres, hè?
0: En dan kan het misschien wel een
1: hoortslip iets.
0: Godverdamme, Angie. Ew. Nasty.
1: Nee, dit is het. Maar sowieso, ik vind dat rietjes gewoon achter de balie moeten staan voor volgende keer.
0: Dat is eigenlijk wel het slimme.
1: Ja. Want dit willen we niet.
0: Nee. Dat vind ik
1: en anders in plastic of in zo'n papiertje.
0: Ja.
1: Maar we gaan geen losse rietjes meer neerzetten.
0: Ik weet dat ze volgens mij, is dat in Amerika weet ik dat ze dat doen. Aan de bovenkant van het rietje hebben ze wel nog zo'n papiertje. Waarbij kan wegen hygiëne. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik ben wel benieuwd hoe het met deze Fransman gaat aflopen. Dus ik ga het een beetje in de gaten houden. We zijn alweer aangekomen aan het einde van dit eerste Friday uurtje. En in het tweede uur, Ange, hebben wij een hele leuke gast.
1: Ik weet wel wie natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk weet jij
1: Daar heb ik helemaal zin in, want het is een dame. Dat kan ik wel vast vertellen.
0: Precies, dame en laten we het houden op R&B.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Dus ik zou zeggen, hou hem hier.
2: We are Galaxy Radio. Put up in that mother. Man,

0: check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: We right back. Yeah. We right back.
5: Well, okay.
4: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
5: Now let me break it down.
4: We are Galaxy Radio.
6: From the office straight out of fun. Pit stopping, vibe slapping, reeking to the starting block. Keep it locked, Galaxy Radio. It's Friday day.

0: vind het lekker.
1: Ik ook.
0: Lekker, ik ook. Lekker.
1: Je luistert nog altijd naar de It's Friday Day Show met je girl Samora en Ange. We zijn er weer. Nog steeds, moet ik zeggen. Weer en nog steeds. Misschien tune je net in, dan is het inderdaad weer. Het is 5:07 om precies te zijn. En dat betekent hopelijk voor het grote deel dat je lekker weekend hebt. En wij helpen je anders gewoon alsnog je weekend in, weet je?
0: Of je werk, nacht, dag, avond in. Kan ook.
1: Kan allemaal.
0: Je mag ons ook altijd laten weten als jij wat jij nu gaat doen. Op 085-029-4x2.
1: Yes.
0: En ik ben heel benieuwd.
1: En wij hebben trouwens vorige week, wil ik ook nog even aanhalen, een request gedaan. Ook om je nog even to refresh your memory. Mocht jij iemand kennen die in het gevang zit. In de jari zit. En jij wilt een leuk nummer aanvragen voor diegene. Kan dat natuurlijk ook. Hè? Je kan gewoon lekker een DM sturen. Je kan ook even bellen voor diegene. Dat vinden we ook leuk.
0: Ja, gezellig.
1: 085-029-4x2. En qua muziek. Want daar luister je natuurlijk voor. Niet alleen maar om naar ons getetter te luisteren. Flowrider met Kesha heb ik voor je. Ik heb Travis Scott in de playlist. Ik heb Dummy. Oh. En ik vind Dummy echt heel lekker gaan. Weet je dat?
0: Ja, gaat heel lekker.
1: Dus ik zou gewoon zeggen, hou hem gewoon hier.
2: Yeah, I run the streets. Yeah.

0: Yeah, yeah, Bertel hier op Galaxy Radio on this beautiful Friday. En zoals ik al aangaf, zo moet ik het zeggen, hebben wij weer een gast. En dat is al een tijdje geleden, moet ik zeggen, toch?
1: Ja.
0: Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom.
1: Ik denk toch wel meer dan een jaar, hoor.
0: Ja, hè?
1: Misschien omdat ze zo ver woont.
0: Oh, deze specifieke gast bedoel je?
1: Oh, sorry. Wat
0: ik had het in zijn algemeenheid.
1: Oh, nee, ik had het over onze gast.
0: Ja, maar
1: ook al een tijdje geleden, hoor.
0: Klopt, inderdaad. Want we hebben Josie Amber in de building.
1: Welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, thanks
1: en
2: for
1: hoe lang geleden is het, weet je dat? Weet je waar ons was?
2: Volgens mij al bijna anderhalf jaar geleden.
1: Oh, wauw.
0: Anderhalf jaar al?
2: Volgens mij wel.
0: Oh, wauw.
2: Volgens mij was het januari vorig jaar.
1: Oh, wauw.
2: Ja.
1: Nou, wij vinden het heel leuk dat je er weer bent. Want ik zie heel veel voorbij komen op de socials. Je hebt echt hele toffe filmpjes. Of hoe moet je dat noemen? Content.
2: Ja, dank je wel.
1: Maar vandaag heb je een nieuwe single uitgebracht. Yeah. Superleuk. Vrij zijn.
2: Uh-huh.
1: Wat betekent vrij zijn voor jou?
2: Nou ja, goed. Vrij zijn gaat eigenlijk een beetje over... Ja, dat je toch wel, zeg maar, een relatie ingaat, maar je twijfelt. Maar die persoon is wel heel goed voor jou. Mm-hmm. Dus je wil het ook niet, zeg maar, opfokken. Maar aan de andere kant denk je, ik ben toch nog aan het twijfelen, dus laat ik hem gaan. Maar ja, dadelijk gaat hij iemand anders, zeg maar, zo goed behandelen als wat hij mij behandelt. Wat moet ik doen?
1: Is het omdat je vrij wil zijn, of...
2: Ja, nee, ik twijfel gewoon.
1: Maar betekent dat ook echt vrij zijn voor jou, of heb je... Als ik zeg vrij zijn, waar denk je dan aan voor de rest?
2: Dat ik gewoon kan doen wat ik... Ja, hoe zeg je dat niet? Dit klinkt heel dom. Dat ik kan doen wat ik wil. Nee, maar het is gewoon meer... Je moet me wel gewoon laten in mijn normen en mijn waarden. En niet mij gaan veranderen.
0: Dat is vooral
2: mijn stukje vrij zijn.
1: Vind ik wel mooi.
0: Ja, maar ook gewoon een basis wel, toch?
2: Ja.
0: Voor als je in een relatie zit.
2: Ja. Ja, maar het is niet altijd, zeg maar, dat het vanzelfsprekend
1: nee,
2: is.
1: Nee,
2: zeg maar.
1: Tenminste,
0: klopt.
1: Ik denk ook niet.
0: Nee, dat is zeker waar.
2: Ik heb vervelend dus meegemaakt, zeg maar, dat dat niet zo is. Dus voor mij is vrij zijn wel echt van... Kunnen we elkaar in ons, in ons waarde laten, zeg maar.
1: Want daar wil ik natuurlijk op ingaan.
2: Ja.
1: Wat heb je meegemaakt waardoor dit nummer is ontstaan? In het kort. Wat is er gebeurd?
2: Ja, eigenlijk best wel een relatie die heel... Waar heel veel controle was.
1: Oh,
2: en zodra die controle, zeg maar, soort van wegglipte dan... Ja, kwamen daar niet zo hele leuke momenten, zeg maar, samen uit. Dus kort uitgelegd. Want anders is het echt heel veel. Maar goed, het is toxic. Heel toxic, zeg maar.
1: En ben je eruit?
0: Ja, dat was mijn volgende vraag.
1: Gelukkig.
0: Heb je er lang in gezeten ook? Of?
2: Ja, heel lang in gezeten.
0: Oh, ja.
2: Wel al heel lang, zeg maar, dat ik dacht van... Oké, laat ik eruit gaan.
0: Ja.
2: Maar die stap nemen...
1: Ja,
2: is niet van vandaag op morgen. Dat is echt een traject van 2 jaar of zo. Waar je in zit van, oké, mentaal check je al uit, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ja, ga het nu ook maar echt doen. Want als je met iemand, zeg maar, bent die echt heel veel controle op je uitoefent... is dat nog best wel lastig, zeg maar.
1: Hey, maar ik ben wel benieuwd, want ik hoor best wel veel dames... en ook wel eens heren, hoor, die in zo'n situatie zitten.
2: Ja.
1: Heb je een tip voor die mensen die eruit willen, maar het lukt niet?
0: Ja, want jij hebt
1: want 2 jaar is lang.
2: Ja, vooral gaan praten met je mensen om je heen. Want... Als ik kijk naar mezelf, ik deed het op het begin niet. Dus had ik ook niet zo goed door hoe erg de situatie eigenlijk was.
1: Ja.
2: Tot ik begon te praten en mensen echt zeiden van... Maar wow, Josie, dit is niet gezond, zeg maar.
1: Mm.
2: Dat ik dacht van, dit is inderdaad niet gezond, weet je. Dus,
0: toen kwam de realisatie.
2: Ja, dan ga je steeds meer dat mensen gewoon dingen zeggen van... Ja, maar... Ja, weet je, als er iets is, dan bel me. Dan denk ik van, hoezo moet ik je bellen? Is het zo erg dan, zeg maar? Dus ik denk echt met mensen gaan praten. Dat is het stap 1, zeg maar.
1: Waarom had je geen onderbuikgevoel?
2: Ja, heel erg. Maar ja, goed, wat ik zeg. Als je met iemand bent die dus zoveel controle op jou uitoefent... en je bent zelf nog jong en...
0: Ja. Je zit er middenin.
2: Je gaat een beetje geloven wat die persoon zegt. Dus ga maar even weg.
1: Ja, maar ik hoor ook oudere mensen die dit meemaken, hoor. Dus,
0: zeker.
1: Het kan iedereen gebeuren. Je ziet die programma's ook op tv.
0: Ja.
1: Dat mensen bijvoorbeeld, dat is wel een heel ander iets... Mm-hmm. maar dat mensen heel veel geld overmaken of zo. Dat kan iedereen gebeuren. Dat is niet dat je daar dom of...
2: Zeker niet, want dat is heel vaak wel echt van... Ja, maar je kon toch eerder weggaan? Tuurlijk kon ik eerder weggaan, maar als jij weet waar ik in zat... Het is eigenlijk helemaal niet leuk om te zeggen tegen iemand. Dus zeg dat vooral ook niet tegen die persoon. Van, waarom ben ik niet eerder weggegaan?
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Goeie tip ook.
0: Dat als het zo makkelijk was, dan had iedereen
2: precies,
0: het
2: gedaan.
1: Nee, echt. Daarvoor. Dan zou niemand erin zitten.
2: Het is echt wel meer complicated dan dat je denkt dat het lijkt. Ja,
1: hey, maar jouw muziek klinkt eigenlijk altijd best wel persoonlijk. Je nummers.
0: Dat vind ik ook.
1: Vind je het moeilijk of makkelijk om jezelf zo kwetsbaar open te stellen?
2: Kijk, voor mij, ik vind het juist heel bevrijdend. Mm-hmm. Over vrij zijn praten. Vind ik het wel heel fijn om, zeg maar...
1: Via de muziek.
2: Via muziek mijn verhaal te doen.
1: Ja.
2: Want ik denk wel dat er sowieso meer mensen zijn die in deze situatie zitten. Ja. Of hebben gezeten die er misschien iets uit kunnen halen. Of denken, hé, dit herken ik. Of, dus ik vind het wel mooi als ik, zeg maar, door middel van mijn muziek dat kan doen.
0: Ja.
2: Maar het is wel kwetsbaar inderdaad. Want als het dan... Ja, weet je wel, iedereen kan gewoon horen in je verhaal.
1: Ja,
2: dat je denkt, oh shit, dan hebben ze daar een mening over. Oh, weet je wel, dat, maar ja, goed.
1: Ik vind het wel sterk dat je dat durft.
0: Ja, ja,
1: want
0: zeker.
1: Dat is ook nog een stap, hè. Nadat je uit zoiets komt, om dat dan eigenlijk de wereld in te helpen of te brengen, is toch wel een sterke stap.
0: Maar
1: dat,
0: ik vroeg me ook af, en volgens mij heb ik die vraag dan ook 1,5 jaar geleden gesteld, maar nu zijn we natuurlijk ook weer een stukje verder.
2: Ja.
0: Heb je het gevoel dat makkelijker voor je wordt om inderdaad muziek uit te brengen en je zo kwetsbaar op te stellen? Want het is wat je zegt, een soort kindje, toch? Wat je naar buiten...
2: Ja, het is inderdaad elke keer wel echt een kindje wat ik naar buiten...
0: Ja,
2: een bevalling.
0: Ja, dat. Ja.
2: Dat is echt zo.
0: Ja.
2: En ik denk dat nu er, zeg maar, steeds meer ogen op komen dat ik wel denk... Oh, weet je wel? Dat ze denken van... Oh, iedereen kan het nu, zeg maar, zien en horen en... Oh, wat vindt iedereen daarvan?
0: Ja,
2: dat je dat wel even hebt, zo'n soort van error. Maar ik denk ergens ook van, voor mij... Mm-hmm. Heeft het mij ook heel veel geholpen en geheeld. Dus ik doe het wel uiteindelijk nog steeds ook voor mezelf. Dus ik ben er wel heel... Ik ben er wel door gegroeid ook.
0: Nice.
2: Ja.
1: Ik denk dat we gewoon moeten gaan luisteren.
0: Ja,
1: wat vrij zijn betekent eigenlijk.
0: Ja, ik ga dit eventjes wat meer naar beneden brengen. Want dan mag je hem zelf aankondigen.
2: Oké, hier is Josiane met Vrij zijn.
0: Wil je niet nog een beetje razzle dazzle? Ik vind dat je wat meer...
2: Ja. Ja.
1: Okay. Want je bent vrij.
0: Want je bent vrij en
2: free.
0: En het is een goed nummer.
2: Oké, dit is Josiane met Vrij zijn.
0: Gang.
2: Gang.

0: Yes, vrij zijn.
1: Oh, nice hoor.
0: Ja, ja, ja. Ik vind hem heel nice. We waren heel erg veel aan het kletsen hier ook. Achter de schermen natuurlijk. Ja. Dus ik moet hem nog een keer luisteren.
1: Ja, sowieso. Maar hij komt in onze playlist. Denk ik, sowieso.
0: Ja.
1: En de playlist van Galaxy, toch?
0: En de playlist van Boss B zal nu wel meeluisteren. Dus hij komt ook gewoon in rotatie hier zo op Galaxy. Hey, ik vroeg me af, hè. We hebben net gehad over je eigenlijk muziek, dat het een kindje is wat je uitbrengt, elke keer weer. Verandert zeg maar ook iets in je content waar Angie het net over had? Dat heb je natuurlijk ook steeds meer en meer. Uh-huh. Hoe ervaar je dat? Nu het zeg maar steeds wel wat meer wordt, meer mensen zien je, je nummers op de radio te horen überhaupt.
2: Yeah.
0: Wat voor gevoel heb je daarbij?
2: Lekker gevoel.
0: Ja. Zo moet het ook. Zo moet het gaan.
2: Zo moet het alleen maar gewoon zo doorgaan. Ik denk ook inderdaad dat de content is inderdaad veel beter als 2 jaar geleden.
1: Ik vind het echt heel mooi.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ik zie echt mooie visuals en zo. Ja, ja, man.
2: Ja, ik heb daar echt... ik heb een topteam nu. Ik had ook geen team eerst. Ik denk dat dat het is. Ik had echt geen team. Dus ik deed echt alles helemaal alleen.
1: Ja.
2: Kijk. En nu heb ik echt wel gewoon mijn mensen om me heen die gewoon, weet je wel, ik heb een videograaf, ik heb voor content, ik heb een manager, ik heb alles nu gewoon bij elkaar. Dus
1: ja, precies.
2: Ja.
0: Ja.
2: Je kan het niet alleen doen. Nee. Ik denk altijd dat je het allemaal alleen kan doen, maar dat kan niet.
1: Maar zit je bij een label of doe je alles?
2: Ik zit bij een label en voor de rest wel gewoon nog steeds gewoon zelfstandig, maar ik heb ook gewoon ondersteuning. Ja, precies. Ja.
0: Oh, maar dat is heel fijn, dus, dat je gewoon ondersteuning hebt wat je zegt, want die mensen heb je allemaal nodig.
2: Heb je echt nodig.
0: Ja.
2: Het is echt onzin om te zeggen, maar ik doe het allemaal alleen. Ik kan dat, je gaat niet.
1: Je kan niet zelf filmen. Nee. Ja, kan maar.
2: Ja, maar dan krijg je dus een beetje minder content.
0: Content, ja.
1: Nee, ik zit er echt elke keer naar te kijken. Ook met dat roze had je ook een keer. Dat vond ik ook zo nice. Ja. Check haar Insta eventjes. Maar die gaan we zo opnoemen als je Insta is natuurlijk.
0: Ja. Oh, dan heb je meteen ook een andere vraag beantwoord die ik had. Hoe je veranderd was van 1,5 jaar geleden tot aan nu met vrij zijn. Maar dat heb je dan deels al verteld. Dus je hebt een team nu om je heen.
2: Ja.
0: Zijn er nog andere dingen die veranderd zijn in die tijd? Hoeft niet per se heel persoonlijk
1: misschien
0: te zijn,
1: ook
0: hoor,
1: qua maar... muziek.
0: Ja.
2: Ja, qua muziek is het wel zeg maar, ik denk dat ik mijn sound echt heb gevonden.
1: Ja.
2: En dan moet ik zeggen dat het toch wel altijd verandert. Ik ben een beetje wispelturig, hoor. Weet je wel, ene keer wil ik dit doen en dan weer dat doen. Maar zeg maar, de hoofd is gewoon echt R&B.
1: Ja,
2: en wat wil je vertellen is gewoon echt gewoon persoonlijk. En je hoeft niet per se af te wijken omdat die dit doet en dit is nu trending. Nee, dit is gewoon mijn verhaal. Ik wil gewoon mijn verhaaltjes blijven vertellen. En dat doe ik met een mooie R&B beat.
1: Ja.
2: Shout-out naar Lady J, mijn producer.
0: Hey.
2: Dus, snap je? Dus
1: En wij zijn R&B girlies, hè? Dus hier zit je sowieso goed.
2: Maak ik het.
0: Oh, and thank God.
1: Hey, maar ik ben benieuwd, wat ga je deze tijd nog doen? Zomer komt eraan.
2: Ja.
1: Wat kunnen we nog van je verwachten?
2: Sowieso nog nieuwe singles. En ik ben bezig met een project.
1: Wat voor project?
2: Eigenlijk een soort van mixtape. Dat jullie even weer gaan horen. Want ik ben ook een tijdje eventjes een beetje terug naar de basis gaan. Even wat meer achter de schermen. Even weer helemaal terug naar de slaapkamer. Gewoon weer daar mijn muziek maken vanuit mijn studio, zeg maar daar.
1: Ja.
2: Liedjes geschreven. Daar zijn zoveel toffe dingen uitgekomen dat ik denk van... Ik denk dat het tijd is om nu gewoon mensen even meer van mij te laten horen.
1: En komen er nog featurings aan?
2: Ja, ook. Ik weet alleen niet of ik daar al iets over kan vertellen, maar sowieso wel.
0: Maar weet je, ik heb nu een idee.
2: Wel heel veel
1: R&B. Wat is je idee?
0: Nou, mijn idee is dus, omdat we in de R&B zitten, ik zit te denken, waarom niet gewoon een hele, en misschien doe je dat wel lang hoor, gewoon een hele goede collab met al een soort, nou hoeft niet per se gevestigd te zijn, maar misschien wel een gevestigde R&B artiest.
2: Ja, maar dat komt wel goed.
0: Ja?
1: Ik ben nu al heel benieuwd hoor.
0: En ik zie gewoon een soort, ik weet het niet, duet met een safari of zo.
2: Ja.
0: Het lijkt me
1: ze zegt geen nee.
2: Ik zeg geen nee.
1: Ik ben wel heel benieuwd.
0: Yes.
1: Ja, man. Hey, we hadden het net al over jouw socials. Mm-hmm. Waar we de mooie content op kunnen zien.
0: Yes.
1: Wat zijn je socials?
2: Mijn socials zijn Josie-Ann.
1: Hoe schrijven we dat? Want dat is
2: Josie-Ann is met een V. Dus de A is met een V. Het is een beetje verwarrend. Waardoor heel veel mensen ook altijd dachten dat het Josephine was. Maar het is Josie-Ann. Maar het is gewoon Josie, V...
1: En we kunnen je ook vinden op TikTok.
2: Ik kan hem ook vinden op TikTok. Snapchat ook wel, maar niet zo actief als... Echt, je moet echt op Insta zijn en op
1: Insta,
2: TikTok.
1: Ja. Oké, nice. Hey, kunnen we nog een...
0: Ik zat intussen dus al... Jij kent mij heel goed eens. Want ik zat al te denken, ik wil nog wat van je draaien. Maar misschien heb je zelf nog een nummer van je zegt... Weet je, die vind ik ook gewoon hard. Draai die nog.
2: Dan gaan we Fall In luisteren.
0: Fall In luisteren.
2: Fall In.
0: All right, let's go. Nou, ik vond het super tof voordat ik het nummer ga draaien dat je er weer was.
2: Ja, ik vond het ook heel leuk om je te zijn. Ik vind je blijven slapen.
1: En nu, mag hoor, je mag nog blijven. We hebben een lekkere bank. Mag je ook even een powernapje opdoen? Ja,
0: precies.
1: Dat heb ik ook wel eens gedaan.
0: Maar wees vooral welkom. Als je nieuwe nummers hebt, dat heb je nu ook gedaan natuurlijk. Ja. Ik kijk enorm uit naar wat voor collab het dan ook is dat je gaat doen.
1: Ja, en de mixtape ook.
0: Ja, en de mixtape sowieso ook.
2: Ja, we gaan in de gaten, zou ik zeggen.
1: Ja. We volgen je sowieso.
0: Nou, weet je wat wij gaan doen? We gaan gewoon lekker luisteren naar Fall In. Let's go!

0: A Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
2: Samora en Ensch. Nu op Galaxy Radio.
3: Get it poppin', man.
4: Supporting our local talents.
5: You know what it is.
6: Yo, we're dropping.
4: Playing their new music on Galaxy Radio.

0: Rider met Kesha hier op Galaxy Radio Ride Around. Dat nummer is ook al een tijdje oud.
1: Ik
0: wou
1: net zeggen, deze ook lang niet gehoord, man.
0: Wou ik net zeggen, daarom draai ik hem ook gewoon voor je, Ange. Daarom draai ik hem gewoon voor je. You're so welcome. Je luistert nog steeds naar Galaxy Radio Friday Day Day Day. En weet je waar ik nou echt zin in heb?
1: Waar heb je zin in?
0: Ik heb zin in wat... What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feeds. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Well, juicy gossip.
1: We hebben weer heerlijke juicy gossip, want Megan Thee Stallion heeft een nummer uitgebracht. Yeah. En daarin zegt ze dat haar wifey era voorbij is.
0: Ik heb het gehoord.
1: En de fans denken natuurlijk dat ze het hebben over haar ex, ja, die... Yeah. Allegedly. Niet helemaal netjes was in de relatie.
0: Ja.
1: Met loyaliteit en vertrouwen.
0: Dat heb je heel netjes gezegd. Heel

0: Perfect.
1: Dus het ging helemaal los op het internet.
0: Denk jij dat het over hem ging?
2: Ja, ik denk het zeker weten.
1: Ja,
2: wel.
1: Sowieso. Ja, ik vond
2: het absoluut, ja.
1: Het hoort er wel een beetje bij. Ja, je moet ook niet met een artiest gaan als jij niet wil dat het uitkomt wat jij allemaal hebt gedaan.
2: Precies, precies.
1: Toch?
2: Ja, absoluut.
1: Wie ook een hele goede artiest is, is natuurlijk Chris Brown.
2: Ja, really?
1: Hij heeft een dochter, Royalty. En zij is geslaagd voor haar zesde klas. Ja, in Nederland wordt dat niet zo groot gevierd. Maar in Amerika hebben ze dan een hele uitreiking en zo. Ja, uitreiking van je diploma van dat jaar.
2: Klopt.
1: En dat werd heel groot gevierd op die school. Royalty ging zelfs een hele speech houden. Dat zij als rolmodel voor haar kleinere broertjes en zusjes wil klaarstaan. En dat vind ik wel heel leuk.
2: Dat
1: ik vind dat meisje hartstikke schattig.
2: Ja.
1: Jij niet? Ze gaat ook wel dansen en zo. Hartstikke leuk.
2: Nice.
1: Wat minder leuk is Cassie. Die heeft de VS verlaten.
2: Oké. Okay.
1: Ze heeft een settlement met Diddy. Ze heeft geld gehad natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar en ze heeft dus Amerika verlaten. Waar ze nu woont, dat weten we niet. Maar
2: slim.
1: Er wordt gezegd, ze gaat niet meer terugkomen.
2: Misschien Canada.
1: Ja, ik weet niet.
2: Het is aangrenzend aan Amerika. Want ze heeft toch denk ik wel veel ties. Nog haar ouders zullen misschien ook wat. Nou ja, dat is allemaal aannames.
1: Of ze is lekker naar een warm resort gegaan. Mexico.
2: Ja, het zou ook kunnen.
1: Dominicaanse Republiek.
2: China. Dominicana.
1: Ik ben heel benieuwd waar zij nu woont.
2: Ja. Nou, ik vind het een goeie van haar dat ze gewoon weg is uit het land waar zoveel trauma ligt voor haar.
1: Gedoe daar. Ze werd van alles ook beschuldigd. Dus ik denk dat het beter is als ze gewoon weg is.
2: Eens.
1: Kan ze lekker van de gezin genieten. Ze heeft toch genoeg geld nu.
2: Ja.
1: Toch? Ze kan er wel even mee door.
2: Ja, ze heeft altijd wel genoeg geld gehad, toch?
1: Ja, maar nu heeft ze echt money, hè?
2: Ja.
1: Die heeft miljoenen, joh. Weet je, ik ging helemaal stuk deze week op de socials. Want Jay-Z die had dus een optreden gehad. Echt na heel lang heeft hij dus weer een concert gehouden.
2: Ja.
1: Een soort optreden. En mensen die... Hij heeft toch altijd locks gehad? Van die
2: klopt.
1: Dikke locks.
2: Ja.
1: Die waren er opeens uitgegaan als een afro.
2: Ja, ik heb het gezien.
1: Het ging dus helemaal viraal. Want mensen dachten dat hij dus een pruik op had.
2: Dachten ze dat echt?
1: Ja, want mensen zeggen... Ja, je kan niet je locks eruit kammen en zo. Dus zelfs de kapster... hoe noem je zo iemand? Lokkenist? Nee, ik weet niet hoe dat
2: ik
1: heet.
2: Ik weet niet hoe dat heet.
1: In ieder geval, de kapster die lok zet, die heeft dus 4 dagen gedaan om die loks eruit te kammen.
2: Oh, wauw. Weet je dat ik dat niet eens wist? Dat is nieuws te me, dat je eruit kan kammen. Ja. Ik dacht altijd knippen gewoon.
1: Nee, ik wist wel dat het kon, maar het is niet een makkelijk iets.
2: Okay.
1: Maar het kan wel. En hij kwam gewoon met een vrootje op het podium. En iedereen had zoiets van, huh? Een nieuwe stijl, een nieuwe...
2: Een nieuwe J.
1: Nieuwe J gewoon. Ja, man.
2: Oké, nice hoor, nice.
1: Dus 4 dagen kammen, wauw.
2: Ja, dat is heftig. Ja,
1: maar dan heb je ook wel weer wat, weet je?
2: Klopt, want haar is wel heel lang geworden.
1: Ja, maar zijn locks waren ook lang.
2: Lang, ja, dus dat is logisch dus, natuurlijk, als het uitkomt. Ja.
1: En wat meer verdrietig nieuws. Nino, oprichter van LSD natuurlijk, die hier ook een keer gezellig bij ons op visite was. Die heeft al 7 maanden een zware burn-out.
2: Ja.
1: En hij kon dus niet meer werken. En hij heeft dus nu een GoFundMe aangemaakt. Want hij heeft een hoge schuld. En hij hoopt dat zijn fans of andere mensen... die misschien ook wel weten hoe het voelt... of wie er aan mee wil doen, hem willen steunen. Dus...
2: En dat kan dus inderdaad via zijn GoFundMe.
1: Als je naar zijn page gaat, dan ga je in de link in bio... ga je wel zien
2: kom
1: hoe je daar
2: terecht.
1: Komt.
2: Ja.
1: Ik weet niet op wat de teller nu staat.
2: Nee, ik ook niet.
1: Maar
2: er
1: is dus €14.000 nodig. Oh, er is nu $3.220.
2: Dat zou heel veel zijn.
1: Ongeveer €3.000 is er nu ingezameld. Dus er moet nog wel wat. Maar ik vind het echt heel tof dat er zoveel...
2: mensen doneren. En hem goed willen zien. Hij heeft ook heel wat lieve berichten gedeeld met van zijn followers. Van zijn fans misschien ook wel. We wensen Nino in ieder geval heel veel sterkte.
1: Ja, heel veel sterkte. Ik hoop dat hij snel weer beter gaat worden.
2: Ja.
1: Waka Flocka, ik kan het niet eens uitspreken. Die is 40 geworden.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd. En hij heeft bekendgemaakt dat hij zijn eerste biologische kind verwacht.
2: Oh.
1: Ik wist niet eens dat hij geen kids had. Wist jij dat?
2: Dat wist ik wel, ja. Ik weet dat hij natuurlijk met Tammy, daar deelt hij haar dochter dan mee.
1: Ja,
2: dus ook zijn dochter.
1: Klopt.
2: Niet biologisch, maar even goed als een kind. En nu, maar er was iets met zijn... zijn vruchtbaarheid. Volgens mij was hij verminderd vruchtbaar.
1: Oh, wat heftig. Ik wist dat niet. Maar dus hij krijgt nu een kind en dat vind ik hartstikke leuk voor hem.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja. Dus superleuk. Dus dubbel gefeliciteerd. En dat was de gossip van vandaag. We houden je op de hoogte voor de gossip voor volgende week. Ik kijk er nu al naar uit.
2: Ja, ik dus ook, wat er dan weer komt. En misschien, want ik zit te denken over het nummer van Megan Thee Stallion. Weet jij toevallig hoe dat heet?
1: Goeie vraag.
2: Misschien niet hoor, dan kunnen we het even uitzoeken. Want ja, ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd naar... ik heb wel wat op de socials voorbij zien komen. Maar ik ben
1: we gaan het even checken.
2: Ja, heel erg benieuwd naar wat het nummer dan is. Ja. Dus ik zou zeggen, hou hem hier.
3: We are Galaxy Radio. Dropping another playlist. Loaded with the biggest bangers.

0: Beyoncé en Megan Thee Stallion hier op Galaxy Radio met Savage Remix. En we hadden het net al eventjes over Megan Thee Stallion die de snippet heeft gedropt van haar nieuwe nummer. Waarin zij aangeeft niet echt meer wifey te zijn, hè Inch?
1: Nee.
0: Nee. En dat snap ik wel na alles wat er is gebeurd tussen haar en Klay Thompson.
1: Maar ik ben benieuwd wanneer ze weer met een nieuwe man op de prop komt. Want dat gaat heel snel in showbizland hoor.
0: Ja, hè? Dat is wel waar. Maar ik hoop dat mijn girl gewoon even de tijd neemt voor haarzelf.
1: Healing.
0: Dat
1: is belangrijk, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker. Gewoon even lekker de tijd nemen voor jezelf. En aan de snippet die ik heb gezien, want je kan het ook op haar Instagram-pagina zien.
1: Ja, ja.
0: Dan zie je dat het heel erg naar de zin heeft. Twerking and everything.
1: Oh.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. We zijn weer aangekomen bij het de laatste 5 minuten van dit tweede uur. En we gaan dadelijk derde uur in met natuurlijk...
1: New Music Friday.
0: Zeker. Waar ik enorm naar uitkijk. Altijd namelijk. Eens heb jij misschien een tipje van de sluier.
1: Oeh, nou een dame uit Nederland.
0: Ja.
1: Die het had over huur betalen.
0: Oh.
1: Of je huur niet betalen.
0: Oh,
1: die is back gewoon, hè?
0: She's back?
1: She's back.
0: Oké. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Ben jij nou ook benieuwd wie er in de New Music Friday zit, over wie dit gaat? Ik zou zeggen, hou hem gewoon hier.
2: Hey. Oh,
3: I just wanna...

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 6 p.m.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht. Ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
0: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
0: 24 hours a day.

0: Olivia Demon, Man I Need here on Galaxy Radio on this Friday. Day. Jazeker. En het is 6 uur geweest. 6 over 6 om precies te zijn van deze Friday Day Show. Dat betekent dat we zijn aangekomen in alweer het laatste uur. Maar niet getreurd, want dit is natuurlijk het laatste uur van deze show. We hebben zometeen ook nog gewoon hartstikke veel andere leuke shows die komen.
1: Daar ga ik ze ook nog wat over vertellen trouwens.
0: Oh, ja, ik ben heel erg benieuwd.
1: Er komen leuke gasten en ik heb al doorgekregen wie dat zijn. Dus,
0: Oké, dat weet ik zelfs niet. Ik ben benieuwd. Nou goed, het is tijd om je weekend echt lekker in te gaan zitten. We hebben de New Music Friday zometeen voor je klaarstaan. En natuurlijk ook de partyagenda Inch. Zijn er veel feestjes eigenlijk dit weekend?
1: Er is best wel veel.
0: Oh. Ja,
1: het is voor een begin van de maand.
0: Voor een begin. Nou, dat doen ze denk ik expres, want mensen hebben dan weer geld natuurlijk.
1: Ja, misschien.
0: Althans.
1: Ja, ik niet. Sorry, Rob.
0: Rekeningen zijn betaald, weet je.
1: Ja, nee, nog niet. Nee. Dat,
0: nou, het
1: zit je. ZZP'er, nee, grapje.
0: Okay,
1: belasting is betaald.
0: Oké. Nou, dat is als ZZP'er heel belangrijk ook. Dus dat doe je hartstikke goed. Maar goed, ik zou zeggen, hou hem gewoon hier. Want we gaan zometeen dus lekker samen, jij en ik en Ange, samen luisteren naar wat nieuwe muziek.
2: We are Galaxy Radio.
3: It ain't no secret, so be it, so be it.
4: I'm from the block, baby. It's who we are, baby. Let the world turn against me, who I got, baby.
3: No, when I was born, grandmama could see it. I be Bentley driven and very strategic.
5: I put the hood on my back. I put your face on the shirt. If you put my name in your rap, the streets to the cage out there.
6: Don't need a rich nigga, just somebody that can make me feel safe.
2: Dropping another playlist, loaded with the biggest bangers.

0: Tyler the Creator met Glorilla, Sixyred en Sticky.
1: Sticky!
2: Galaxy New Music Friday.
3: New Music Friday.
1: Ja, we hadden het er net al over. Sommige mensen betalen hun huur niet, maar die gaan wel uit. Ken je die mensen?
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk de hit van I'm Aisha. Echt, ik weet niet eens hoe lang geleden, maar echt wel een tijdje geleden.
0: Echt een poosje.
1: En ze deed mee met het programma Echte Meisjes in de Jungle, samen met haar moeder.
0: Oké.
1: En ik denk dat ze toen echt weer even een boost heeft gekregen van, hey, waar blijft die muziek?
0: Ja.
1: Dus ze is weer, ze had al een nummer uitgebracht, maar nu weer een nummer. Oh. En dat heet What is Love?
0: What is Love? Nou, ik ben benieuwd. Laten we gaan luisteren.

0: Oké, eens.
1: Wat vind,
0: maar.
1: Je, wat vind jij ervan?
0: Ik moet toch een beetje inkomen.
1: Maar ik vind het wel weer gewoon wel lekker.
0: Ja, het is op zich wel lekker. Het is catchy. Ja, niks mis mee. Maar niet per se dat ik echt denk van dat komt meteen in mijn playlist.
1: Nee,
0: dat
1: maar
0: niet.
1: Ik denk wel dat ze wel weer een banger. Ik denk dat ze wel met een banger gaat komen, man.
0: Heeft het te maken met een roll-out? Ik vind het woord zo leuk.
1: Ja, ik denk dat wel. Ah. Dat moet wel toch. Er moet toch wel nog een banger uitkomen.
0: Dat ze nu gewoon weer lekker vanaf nu weer gaat rocken.
1: Ik hoop het. Ik ben heel benieuwd.
0: Dat zou heel leuk zijn.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Maar Angel, ik wist niet dat jij mijn vent ook in deze New Music Friday had gezet.
1: Wie is je vent?
0: Skepta.
1: Dat is mijn vent. Waar heb jij het over?
0: Girl.
1: Hij heeft samen een nummer gemaakt met Nakamura. Jezus, Aya Nakamura. En het heet Chippy. Die gaan we even checken hier zo.
2: Stop. Je m'appelle.

0: Ja, ik ben een beetje bevoordeeld, denk ik.
1: Maar ja, want het is je man. Nee.
0: In my mind.
1: Ja, maar ik vind het wel een leuke combi.
0: Ik vind het zeker leuk. Oh, wacht. We hebben nog een stukje. Want ik dacht, het is al aardig kort. You know your mind, but still I know you're playing them games. You know you're fine, she's a freak, she's a flirt. Mow a Lola skirt. She knows her worth, she's a diamond in the dirt. Real life baddie. We hadden het eerder, tijdens deze show, over Central C.
1: Ja.
0: Dat hij ook dat accent, zeg maar. Oh, ja, en dat is Skepta inderdaad ook wel.
1: Toch?
0: Dus dat, ja. Nee, ik vind dit een leuk nummer. Ik hoop ook wel dat Aya Nakamura, want ze heeft natuurlijk zo'n monsterhit gehad.
1: Ja.
0: Als ik weet niet of het officieel ook echt, hoe lang ze toen al bezig was. Maar het is wel moeilijk om daar weer overheen te komen. Dus ik gun haar wel weer gewoon een goede hit.
1: Ja, zou wel leuk zijn.
0: Ja, toch?
1: En
0: ja.
1: Ik denk dat dit wel een lekker zomerhitje is.
0: Zeker.
1: Sowieso.
0: Zeker.
1: We gaan door naar Flo. Ken jij Flo goed? En dan heb ik het over de girl group Flo.
0: Ik heb het gevoel, zijn ze ook met Missy Elliott?
1: Nou, weet je wat het is? Die girl group heeft heel veel nummers en we kennen die nummers.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet wat het is. Ik ken die dames niet. Het zijn drie dames.
0: Zo bedoel je dat,
1: maar
0: ja.
1: Maar ik...
0: Nee, anders
1: je hoort,
0: dan dat.
1: Ken je dat? Dat je de nummer hoort, je herkent het.
0: Zeker.
1: Maar je kent ze eigenlijk niet.
0: Ja.
1: Ik denk omdat ze in Nederland nog niet helemaal doorgebroken zijn of zo.
0: Ja, maar ik weet inderdaad niet meer dan dat jij weet dat er drie dames zijn en veel van de muziek ken ik.
1: Ja. Ja. Vandaag hebben ze weer een nummer uitgebracht en dat heet Don't Break My Heart. Her Heart, sorry. Don't

0: Okay, dit is Flo dus met Don't Break Her Heart.
1: Ja, het is gewoon zo'n girl group nummer.
0: Ja, ja, het deed me denken aan juist, zeg het is Tony met Unbreak My Heart.
1: Maar, ja, maar ik denk misschien hebben ze het een beetje daarop gebaseerd.
0: Ja, dat zou best kunnen.
1: I don't know.
0: Ja, maar, mooie lyrics wel, want ja, het gaat wel over Don't Break Her Heart. Als zijn er van mijn vriendin niet, want dan doe je wat aan.
1: Nee, ik vind het een leuk nummer. En ja, ik denk dat we hem sowieso wel gewoon in playlisten weer voorbij gaan horen komen.
0: Oh, zeker.
1: Een volgend nummer. En ik twijfelde om deze erin te zetten. Maar ik dacht, ik wil deze even aan jullie laten horen. Want ik wil weten wat jij ervan vindt.
0: Oké.
1: En ik heb het dan over In The Building. Ja. 2026. Dus ik denk dat ze het over 2026 hebben.
0: Oké.
1: En dat was een hit, hè? Ja, In The Building.
0: Ja. Monster hit.
1: Ja, een monster hit. En iemand heeft hem nu nagemaakt. En dan heb ik het over de Boy Next Door Jantje en Chips Charles. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Samora.
0: Let's go.

0: Nou eens.
1: Je was teleurgesteld.
0: Ik was heel teleurgesteld. Ja.
1: Maar ik had zoiets van, waarom zeggen jullie dan niet gewoon in het refrein en de bel?
0: Ja, iets. Dat het, ja, ja.
1: Oh, ik vond het jammer. Want ik denk, hey, leuk. Weet
0: gemiste
1: je,
0: kans, ja.
1: Even weer een nieuwe in de building. Want we horen hem nog steeds in de club, hè?
0: Ja.
1: Hij is nog steeds in de club.
0: Klopt, zeker.
1: Maar waarom niet gewoon in het refrein? Of misschien mocht het niet.
0: Dat kan ook.
1: Maar als je de beat al mag, waarom zou je dan
0: het
1: refrein doen? Maar ik vond het jammer.
0: Je kijkt ook echt heel erg teleurgesteld erbij.
1: Ja. Ja, echt jammer. Ja. Maar misschien vind jij het wel leuk. Laat even weten. 058-129-4x2. We gaan door naar het volgende nummer. En we hadden net de girl band Flow.
0: Ja.
1: Maar er is ook gewoon een rapper in Nederland. Die heet ook Flow.
0: Okay.
1: En die heeft een nummer uitgebracht met Fluitconcert.
2: Klaptelefoons, antenne trekken van die Motorola. Nu ben ik coach, ben uit de velden voor mijn Guardiola.

0: gelijk een nieuwe krabbel, ga ze 7 sturen. Zoveel van mijn schouders heb ik losgelaten. Zoveel geprobeerd, dan weet ik niets. Zo nu en dan leer ik mijn eigen trots te laten. Gebroken was mezelf even niet. Tien tenen lag me aan de grond genageld. Jezelf zijn is gratis.
1: Oké, wat vind jij?
2: Ik was, ja, zoals je weet ben ik iemand die naar lyrics luistert. Mm-hmm. En ik was daar heel erg naar aan het luisteren. En ik vind het wel hard, man.
1: Ik vind zijn stem best wel nice, hoor.
2: Ja, je bent
1: een
2: wel
1: diepe
2: meteen,
1: stem.
2: Ja, zeker. Je bent meteen aangehaakt.
1: Hij heeft ook een hele leuke clip waarbij je hem ook kan bekijken. Want ik kende hem dus helemaal nog niet. Misschien loop ik weer achter, hè. Kan. Flow met fluitconcert. We gaan door naar het laatste nummer. Blacks met Sasha Kibo en Ruin. Wauw.

0: was eigenlijk nog aan het wachten op een stukje van Sasha, maar ik weet niet wanneer ze kon natuurlijk. Wat vind je er tot nu toe van?
1: Ja, ik vind zijn stem heerlijk.
0: Ja, hè?
1: Ja, man.
0: Ik zat over zijn stem na te denken. Dat is een hele specifieke stem, net zoals Sasha. Oh, hier komt ze.

0: Ja, leuk. Nice. Nice. Ik vind haar achtergrond is ook... Als je dat zou zien, dan zou je gewoon denken... Nou, ze is gewoon... Het is een witte vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze is Colombiaans uit mijn hoofd. Half Colombiaans, half British.
1: Oh, ja. Volgens mij hadden we dat een keer opgezocht. Hè?
0: Ja,
1: leuk.
0: Klopt.
1: Leuke combi.
0: Nice.
1: Maar sowieso hun als combi op een nummer is een hele goeie.
0: Zeker, zeker.
1: Maar welk nummer gaan we helemaal draaien vandaag?
0: Nou, dan ga ik voor, denk ik, de verrassing wel. In deze New Music Friday. En dat is dan toch inderdaad Flow met Fluitconcert.
1: Ja, vond ik ook heel nice. Dus die wordt het.
2: Ik hoor van klaptelefoon.

nieuwe krabbel, ga ze 7 sturen. Zoveel van mijn schouders heb ik losgelaten. Zoveel geprobeerd, dan weet ik niets. Zo nu en dan leer ik mijn eigen trots te laten. Gebroken was mezelf even niet.

Zoveel van mijn schouders heb ik losgelaten. Zoveel geprobeerd, dan werd het niets. Zo nu en dan leer ik mijn eigen trots te laten. Gebroken was mezelf even niet.

0: Yves Lanon met Mo Faya hier op Galaxy Radio. En weet je waar ik denk? Ik denk dat ik wel wil weten wat voor leuke feestjes er zijn.
1: Galaxy Party Agenda.
2: Ja, ook deze week is er weer genoeg te doen in alle steden in Nederland. En we gaan beginnen met Jafafa Sound in de Belkrum Beach in Breda.
0: Okay.
2: Moola B gaat lekker live in de Villa Thalia in Rotterdam. En we hebben Sun OC Present Creamy Hours in Beurt Rotterdam. Nacht van Hengelo X Doughboy in de Loft XL in Hengelo.
0: Hengelo.
2: En Ilias op de Beat in de Simplon in Groningen. Dus we gaan echt heel Nederland door.
0: Ja, nice. Voor ieder wat wils, toch?
2: Ja, toch? Natuurlijk hebben we zaterdag ook van alles. Want we kunnen lekker Afro live in de Villa Thalia in Rotterdam. Afro Beat versus Amapiano in de Club Noor in Amsterdam. Drip It in de Bitterzoet Amsterdam. Encore hebben we natuurlijk elke week weer in de Melkweg Amsterdam. Hola Brazil hebben we in de Chicago Social Club in Amsterdam. En ik vind dat we gewoon allemaal uit moeten gaan, want er gaan steeds meer clubs dicht.
0: Ja, ja, dat is ook zo.
2: En dat is een heel groot probleem.
0: Ja, maar ze moeten het ook wat minder duur maken, denk ik
2: dan. Ja, het is niet normaal.
0: Nee, precies.
2: Niet normaal.
0: Toch? Dus dan willen mensen ook niet meer uitgaan, want life is expensive. Enough.
2: Ja, heel duur.
0: Toch?
2: En dus, ja.
0: Ja,
2: dus het is wel allemaal steeds vroeger geworden. Dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja.
2: Want ik wil slapen om 1 uur.
0: Precies.
2: Maar de jeugd gaat niet echt meer uit.
0: Nee, dat is
2: heb
0: waar.
2: Ik gehoord.
0: Dat is zeker
2: die gaan
0: waar.
2: Liever met hun telefoon op de bank.
0: Nee, ja, dat niet alleen. Of ze willen gewoon een leuk huisfeestje pakken. Ja, of gewoon festivals. Die zijn natuurlijk ook hartstikke in trek.
2: Maar ik denk dat we het daar een keertje over gaan hebben in een show.
0: Denk jij dat?
2: Ja, dat lijkt me leuk. Gaan we even iemand uitnodigen die een club heeft.
0: Ik snap
2: je. Dan gaan we het daarover hebben.
0: Ja, lijkt me een goed idee. Maar we hadden ook een requestnummer, toch?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Nu vraag jij mij hoe het nummer heet. Dat
0: eerste
2: heb ik natuurlijk niet voor me. Oh, ja.
0: Ja, het nummer heet eerste stap dat ik wel. Is van Dries. Maar ook nog, wat even kijken hoor. Soul Food Sounds. En een naam die heel ingewikkeld is. Ik weet niet waarom artiesten zo moeilijk doen met die artiestennamen.
2: Ik denk Shanna. Dus we zeggen gewoon Shanna, Dries en Soul Food Sounds met eerste stap.

0: Young Miami hier op Galaxy Radio.
1: Heerlijk weer. We hebben lekkere muziek gedraaid vandaag, hoor.
0: Ja, toch?
1: Jeetje, Mina.
0: Ik ben het helemaal met jou eens. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Absoluut, absoluut. Even nog een Cardi B er tussendoor met Earth Time. Die heb je ook net gehoord. En het is alweer tijd, Angie. Het is alweer tijd, de hoogste tijd.
1: Ja.
0: Om af te sluiten.
1: Voor ons wel, maar zometeen hebben we Katje en DNA in de show. Die hebben
0: back
1: een ADF.
0: In the building.
1: Ja, back in the building. Die hebben een ADF special met onder andere DJ Dylan.
0: Van
1: Baby Punta Ka. Je weet dat. Ja, die is van dat nummer ook. Onder andere. En om 9 uur hebben we Naro met een upcoming artiest Hayabusa.
0: Oh.
1: Dus genoeg leuke muziek, leuke vibes. Zometeen nog.
0: Ja.
1: Maar wij, de leukste vibe natuurlijk. Die is er volgende week weer. Oh nee, we zijn er volgende week
0: nee,
1: niet.
0: Nee, we zijn even met vakantie.
1: Ja. Maar natuurlijk hebben we een vervanging die nog veel leuker is misschien.
0: Ja, misschien wel, misschien niet. Je moet gewoon lekker luisteren.
1: Lekker luisteren van 4 tot 7.
0: Ja, zeker. Wij zijn er dan over een week weer. 2 weken?
1: Ja, zoiets. Je ziet ons wel weer verschijnen.
0: Ja.
1: Ja, je ziet ons wel weer verschijnen. Wil je ons checken? Kan dat natuurlijk via de fridaydd.radio op Instagram. Als je ons een berichtje wil sturen of heb je een nieuw nummer, kan je dat allemaal naar ons sturen. En wil je ook een nummer draaien voor iemand die in een PI zit, ergens in Nederland.
0: Ja.
1: En lekker luisteren, want daar kan je ons ook horen. Dan kan je dat ook naar ons sturen. En dan, wie weet, gaan we dat draaien voor jouw loved one.
0: Yes, 085-029-4x2.
1: Of via Insta. Natuurlijk.
0: Of via Insta, precies.
1: Yes.
0: Wat ook het makkelijkste voor je is. Wij zijn er dus over een kleine week weer. Ik zou zeggen, hou hem hier. Same time, same place, same station.
1: Bye-bye.
2: Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens een tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond

0: Ja, Idali, Roliflex, Frenna met Populair, de nieuwe nummer 1 van deze week. Ja, en Dela, jij doet ook als een populaire jongen, want wat doe je nou met je Chanel-plangen op in een radiostudio?
1: Ik was aan het vibe op die poek alsof ik in de club was.
0: Met een Chanel-bril, bro.
1: Doe jij geen plangen op in de club?
0: In de club wel soms, ja, maar eigenlijk, ik ben niet echt een planga-guy, moet ik eerlijk zeggen.
1: En we zijn nu op onze private party hier natuurlijk.
0: We zijn nu inderdaad, nou, het is geen private party, maar we zijn wel op een party. En iedereen is uitgenodigd. Als je nu luistert, zometeen ADF hier binnen. En je kan ze kennen van Punta Cana. Onder andere met Ronnie Flex

0: Biggie en DJ Dylan, die schuiven zometeen aan. Maar
1: wat een gezelligheid.
0: Wat een hele hoop gezelligheid, ja, inderdaad. Ja. Maar nou, zoals je hebt gehoord, zijn we al een tijdje niet op radio geweest. Maar we hebben niet stilgezeten. Toch, DNA, wat heb jij gedaan de afgelopen tijd?
1: Ik heb gewoon gewerkt, een beetje gechilled, een beetje op de PlayStation geweest.
0: Nee, dat is niet waar. Je hebt nu pas een PlayStation. Dus, dat is een gesprek voor later.
1: De afgelopen week ben ik op de PlayStation geweest.
0: Ja, ik
1: shout out naar mijn vrouw.
0: Ja, nou, dope, inderdaad. Ja, shout out naar je vrouw, ja.
1: Jij? Ik zag jou laatst trouwens. Je hebt een award gewonnen, maar gefeliciteerd.
0: Dankjewel, ja, dankjewel, ja.
1: Wat voor...
0: Ik heb inderdaad een Phonix Award gewonnen, ja.
1: Mooi.
0: Maar weet je wat het mooie wel is? Een jaar nadat ik weg ben van Phonix, vind ik een award en sta ik op die stage. Dat is toch wel mooi?
1: Dus... Over een jaar in februari heb jij een Galaxy Award, wil je zeggen?
0: Ja, als Galaxy Radio inderdaad een awardshow doet, wat heel leuk zal zijn, zou het tof zijn. Weet je wat ik wilde zeggen toen ik die award ging ophalen bij Phonix?
1: Wat wou je zeggen?
0: Ik wilde zeggen, luister elke vrijdagavond van 7 tot 9 naar de Cartier en DNA Show.
1: Wauw.
0: Het zal wat zijn,
1: hè? Ja, dat kan je niet doen. Ik snap waarom je het niet hebt gedaan.
0: Ja, het was moeilijk. Zeggen, maar ik had het wel willen zeggen.
1: Ja.
0: Nou goed, een beetje in de feeststemming blijven met Vals bezig. Dame.

0: Geen stress. Geen stress. Dat doen we niet meer. Dat doen we niet meer. Is was eens keer.
1: Mega.
0: Dat ben ik niet meer. Dat ben ik niet meer.
1: Goeie dingen.
0: Damn. Damn. Levensmannen. Levensmannen. Ik zie ze nu meer. Ik zie ze nu meer.

0: back en je weet ik ga blijven, je weet ik ga blijven. Scrap de EP, goede dingen, de album is af en je wacht erop. Hier is een barkie, je heet een SP, schrijf maar een klacht erop. Afscheid van Mars voor de zoveelste keer, ze is weg naar Turkije.
1: God.
0: Ik ben back op mijn bullshit.

Geen stress. Geen stress. Dat doen we niet meer. Dat doen we niet meer. Is was eens keer. Is was eens keer. Dat ben ik niet meer. Dat ben ik niet meer. Damn. Damn. Levensmannen. Levensmannen. Ik zie ze nu meer. Ik zie ze nu meer. Hey. Hey. Is was eens

0: Swag.
1: Ronel, je weet hoe ze noemen mij. De Arcruise kapitein. De keizer punchline. IJzeren vuist in een handschoen van satijn. Rap terwijl ik nauwelijks schrijf. Denk alleen maar S-lijn sinds ik Audi rijd. Ben een oud design, maar stil oud heerder zijn. Jongens 10 jaar, jonger die al Audi

is een stap. Jiggy time, hoorde bij de best toen ik 17 was. Niet volgens de rest, maar ik leefde voor dat. Dus komt het moment dat niemand me wil horen, dan kom ik precies geen fok geven die dag. Zo van, hallo, fijn dat je niet luistert. Fuck, yeah. En verdwijnt.

0: geen stress.
1: Ja, ja, DNA.
2: Ben je er weer klaar voor?
0: Eerst was ik
2: skeer. Dat ben ik niet meer. Goed, het is natuurlijk tijd voor... Oh, nieuw talent natuurlijk. This is RJ on Galaxy Radio. Want elke week zetten wij bij Galaxy Radio nieuw talent in de spotlight met onze vaste rubriek, namelijk The Rising Stars.
1: Ja, ja,
2: maar
1: ja,
2: het
1: ja,
2: is
1: ja.
2: natuurlijk ook een ADF special. En wie dan niemand minder dan Bika zit natuurlijk ook in ADF. Hij heeft deze week een nummer uitgebracht samen met Suju.
1: Zeker.
2: Ja, ja, ja, en er komt ook een remix aan. En dat is ook de reden dat jullie niet hier alleen zitten.
1: Uh-huh.
2: Inderdaad. Want jullie zitten hier met...
1: Loopy.
2: Inderdaad. Nou,
1: je kan jezelf best introduceren, man, denk ik. Maar wie zijn we, man?
3: Ja, man. Loopy van Smip, a.k.a. Big L, Triple L.
2: Weet je wat lauw is aan dit, Loopy? Ik heb bijna iedereen ontmoet in de game, behalve jou. En ik ben echt, van iedereen luister ik echt heel vaak naar jouw
3: poes. Hey. Hey.
2: Dus mijn eerste vraag aan jou is, what up met Young Gods? Wat, komt er nog ooit iets aan? Is het voorbij?
3: Ja, in principe om het zo te zeggen, het is wel... Ja, we zijn gewoon ouder geworden en we zijn allemaal gewoon een soort van... We doen gewoon onze ding,
2: ja,
3: individueel.
2: Ja.
3: Maar... Ik ben voornamelijk van iedereen wel de enige die nog echt actief is in muziek.
2: Ja.
3: En ja, Fosa komt er ook wel aan. Maar als hij het ook echt, hoe zeg ik dat, ja, gewoon echt serieus zou aanpakken als begin, dat is een goede vraag.
2: Ja.
3: Maar Young Gods, gewoon de gang, dat is een broederschap. Als je dat eenmaal bent geweest,
1: voor
2: dan,
1: life.
2: Ja, dan ben je dat gewoon voor altijd, life. Toch?
3: Ja,
2: inderdaad.
3: Precies.
2: Nou ja, ik hoop dat er op een dag toch weer een nieuwe EP of mixtape uitkomt. Want die eerste die jullie hebben gedropt was Vuur. En nou ja, de volgende artiesten die hebben ook Vuur gebracht. Van de week, Suju, Biga. Hoe is jullie samenwerking ontstaan?
1: Shit man, Biga. Ja, ik geef het woord aan jou, man. Zeg het, man.
4: Ik zeg je eerlijk, ik zat een keer met Kayo in de Waggy. Leerde ik hem kennen via telefoon een beetje.
2: Mm.
4: En uiteindelijk via Instagram hebben we elkaar gewoon gecheckt.
1: Dat was na die ene video dat jij ook in zit. De video.
4: En dan,
1: ik had een tune en ik dacht, ja man, ik hoor Biga erop. Ik stuur hem een bericht. Ja, hij was gelijk aan en ging gelijk schrijven. Ik dacht, ja man, dat is die energy. Niks meer, niks minder, man.
2: Ik was ook wel blij, want je had volgens mij die tune ook eerst naar mij gestuurd.
1: Ja man.
2: Maar ik kon het niet doen. En uiteindelijk had jij Biga erop gezet. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel de beste uitwerking.
1: Ja. Maakt meer sens of zo, toch? Ja, heeft wel moeten zijn, man.
2: Ik snapte het eerst niet, omdat ik Biga nooit echt heb gehoord op zo'n trap vocal. Maar
1: nee, echt.
2: Het werkt echt, for real, man.
1: Ja, man.
2: En jullie hebben dus nu ook een remix gemaakt. De remix is nog niet uit, begrijp ik.
1: Nee, nee,
2: remix
1: vandaag gemaakt.
2: Vandaag gemaakt?
1: Ja, man. Kom eens straight van de studio naar hier.
2: Is dat de gaan we die nu ook horen?
1: We hebben Loopy niet voor niks meegenomen, toch? Dus let's get it.
2: Boys, ik hoor je volledig.
1: Straatratje remix.
2: Als jullie ready zijn, dan Straatratje remix voor de eerste keer hier live op Radio Galaxy
1: Radio. Let's get it. Wauw. We zijn met Biga, Suju, Pulli. SNL Mr. Producer in the back, Lugosi. On the ones and twos. Yeah. Ja, ik word weer verwend, schatje. Is het alweer kerst, schatje? Bent je bij relax, schatje? Prada op mijn nek, tasje. New kids in mijn nek, matje. Ik wil alleen seks.

zeg ga is te laat. Zeg je eerlijk, zij is het 10, maar ik ben liever op straat. Leren motorboots al aan, diamanten in mijn oor. Ja, je weet van mijn bestaan, een glaasje limo voor de dorst. Wens, schatje, is het alweer kerst. Schatje, bent je berry lag. Schatje, Prada op mijn nek, tasje. New kids in mijn nek, maatje, ik wil alleen seks.

0: de cash. Schatje, bent je ben relax. Schatje, Prada op mijn nek. Tasje, new kids in mijn nek. Matje, ik wil alleen seks. Schatje, niemand mag het weten, maar bij eigenlijke straat, ratje. Yeah. Ze weten Loopy is een straatratje. Ja, de jongen kan je van je kaas maken. Welke bag wil ze kan het raasakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat me raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libby die is juist, ik kan niet lachen. Bed die aan mijn zijde wil me graag lachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn code samen, voel me net te lassen. Ze wil niet gekregen, maar ik ga klappen. Ik wil me net te pakken. Ik wil die kop, voel me net te kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen geld, want je bent niet dapper.
1: Blijf op, ik zoek naar die klappen.

0: Supi, man.
1: En niemand mag het weten.
0: En shout naar ADF Bigger, man. Hey. Galaxy, Kutje, DNA, hele gang. ADF Special, voel me vereerd. Straatratje auto, shout naar Mr. Producer, Lugosi.
1: Eigenlijke straat.
2: Ik moet eens eerlijk zeggen,
0: maar vuur, alleen
2: ik
0: maar
2: voel
0: vuur.
2: Mij vereerd dat jullie deze remix hier hebben gedaan. Wat een vuur hier in de studio, man. For real, for real. Hey, Biga sold you, Loopy. Echt serieus, man.
3: Ja, man.
4: Wow.
2: Deze remix maakt eigenlijk zoveel sens dat ik me eigenlijk afvraag.
0: Waarom
2: de fuck was deze niet de echte single? Yeah. Nog een versje erbij.
3: Om het mooi te zeggen, mooie dingen kosten tijd, begrijp
2: ik. Ik hoor.
3: Proces is nu aangekomen.
2: Maar ja, over mooie dingen die tijd kosten. Biga, jij hebt volgens mij een hitje al klaar liggen al een lange tijd.
3: Ja, zeker weten. Al een hele lange tijd, man.
2: Een hele lange tijd.
3: Zeker 3-4 jaar in de koelkast.
2: Hoe heet dat nummer?
3: Alsjeblieft, hoor.
2: Alsjeblieft, hoor. Hoe de fuck kom je op die titel?
3: Ja, ik zeg je eerlijk, mijn nigga Samuel zaten samen in de studio met Tribal Kush. En toen hebben we een dag gewoon... alsjeblieft, hoor, van gemaakt.
2: Nou, weet je wat? Ik heb dat nummer volgens mij hier. Toch?
5: Ik heb het net gestuurd.
2: Ja, toch? Oh, oké. Je hebt het al gestuurd zelfs.
5: Ja, ik heb het net gestuurd.
2: Ik ga eerst de luisteraar even in de wacht houden, want dit is wel echt, als ik zeg, dit is een opkomende hit. Ik hoop het echt voor je, Biga, maar ja, ik geloof echt dat dit een opkomende hit is.
3: Ik hoop het ook, man.
2: Maar eerst krijg je Ono te horen van Geeks, PJ Schoolio.

0: Ja, nou, met Love the Way You Lie hier op Galaxy Radio. Maar zoals beloofd, eerst heb ik je gezegd dat er een hitje al heel lang op komst is. Van niemand minder dan ADFB. Ja. En dit nummer heet Alsjeblieft Hoor. Geloof mij alsjeblieft. Dat wanneer je het hebt gehoord, dat Alsjeblieft Hoor voor altijd in jouw hoofd gaat blijven zitten.
1: Zeker weten we, broer.
0: Als jij er klaar voor bent. Als jij er klaar voor bent.
1: Hé, hey, daar heb je eentje. Oh, daar is eentje aan, hè?
0: Nou, Biga, als je er klaar voor bent, let's get it.
1: Let's get it, man.
2: Hé. Hey. Zie ik dat je bent gek, man, Biga?
1: Ja. Zo mijn boren, man. Zo mijn eigen boren.
2: Hey.
1: Alsjeblieft, hoor. Alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft, ey.
3: Oh, je vindt me echt leuk,
1: alsjeblieft, hoor.
3: Oh, je kent me al lang,
1: alsjeblieft, hoor.
3: Oh, je hebt geen snap,
1: alsjeblieft, hoor.
3: Oh, hij is je bestie, hè.
1: Alsjeblieft, hoor.
3: Oh, je vindt me echt leuk,
1: alsjeblieft, hoor.
3: Oh, je kent hem al lang,
1: alsjeblieft, hoor.
3: Oh, je hebt geen snap,
1: alsjeblieft, hoor.
3: Oh, hij is je bestie, hè.
1: Alsjeblieft, hoor.
3: Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, hoor. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, hoor. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, hoor. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, hoor.
1: Alsjeblieft, hoor.
3: Alsjeblieft, hoor.
1: Oh, je wil niet. Niet mee.
3: Oh, het is een opeensje, nee.
1: Alsjeblieft, hoor.
3: Ey, ben een hustler, ben een dief. Dankjewel, alsjeblieft. Ik heb alles, jij hebt niets. Ik heb alles, jij wil niets. Ik ben Biga, Biga. Ik wil al die chicas. Ik ben Biga, Biga. Ik wil al die chicas. Ik ben Biga, Biga. Ik wil al die chicas. Ik wil al die chicas. Ik wil al die chicas.
1: Oh, je vindt mij gelukkig?

0: Het enige wat ik wil weten, Bika, is wanneer komt dit nummer nou uit?
1: Hey, ik zeg je eerlijk, ik ben nu even deze volgende week zo. Ga ik veel TikTok dingen maken en reels en zo. En ik wil een Insta-clip ook droppen.
0: Ja.
1: Geen clip op YouTube of zo, maar nee, gewoon Insta.
0: Maar het verdient wel iets inderdaad, ja. Snap het verdient zeker
1: dus,
0: wel iets.
1: Ik denk eind juni zo.
0: Duidelijke taal. Ik blijf erop wachten. Wanneer het uit is, ben je altijd weer welkom, Bika. Ik kan er niet op wachten. Voor nu Private Party, Jonna Fraser.

0: Die is hier. This is Cartier on Galaxy Radio. Ja, ja, DNA. We hebben vandaag natuurlijk een groot bezoek hier binnen in onze studio. Want ze hebben de afgelopen maanden clubs, festivals, social media gedomineerd. Hun tracks vliegen over het internet en overal waar ze komen gaat het publiek los. Dat mag gezegd worden, toch jongens?
1: Prachtige introductie.
0: Ja, toch? Prachtige introductie. Maar eigenlijk hoef ik de intro niet te maken, want ik ga de muziek voor zichzelf laten spreken. Ik heb het over niemand minder dan ADM.

0: This is RJ on Galaxy Radio.
1: Met zometeen DJ Dylan die hier komt aanschuiven. Boys, Punta Cana natuurlijk, die is nummer 1 gegaan. Hoeveel streams staat hier nu momenteel ondertussen?
2: 6 miljoen, man.
1: 6 miljoen.
3: Ja, dat weet ik zelf niet.
1: Ja, wat is een gouden plaat deze dagen?
2: 10.
1: Maar dat gaan jullie wel halen, toch?
2: Met Gods wil, man. Dat
1: gaat wel snel lukken, toch? Hé, hey, ik ben eigenlijk benieuwd, want deze track heeft dus ondertussen al 6 miljoen en al ruim 35.000 video's meegemaakt op TikTok alleen al.
2: Yes.
1: Wat een motor. Hadden jullie verwacht dat Punta Cana zo groot zou worden? Nou, natuurlijk is het juiste antwoord om te zeggen nee. Maar ergens moet je toch wel hebben aangevoeld, want dit is een nummer die we willen uitbrengen.
2: Dit schrijf ik aan TMB, man.
4: Ja, man, dat wil ik net zeggen. Dat was één iemand, man.
1: Ja,
3: ik kan, man.
1: Oh, hoe is het gegaan dan?
3: Ik hoorde het nummer, het klopte voor mij gewoon heel erg. Ik weet niet, soms heb je gewoon een onderbuikgevoel wanneer iets gaat gebeuren. Bij dit nummer dacht ik al gelijk van oké, ja man, dit is het gewoon. En eindstand uit de resultaten blijkt het gewoon dat het echt het zo is.
1: Het zou
3: wat
1: moeten zijn, ik maak het wel voor je af. Maar wanneer had je dan door dat deze track wel echt iets bijzonders aan het worden was? Zeg maar,
3: bij de 5 van de clipshoot. Dus dat samen zijn, dat gezellig hebben, iedereen met een brede glimlach op gezicht, dat was alles, man.
1: Ja, toch?
3: Toen wist ik al van oké. Met deze blijdschap kunnen we gewoon heel de land verkopen en je ziet het, man. Iedereen wordt super blij als ze die nummer horen.
1: Ja, en wat iedereen ook heeft gezien waren de dansjes van ADF Antje, toch?
4: Ai, ai,
1: dat mag wel gezegd worden. Ja,
4: ai, ai, ai.
1: Hoe kwam je op die dansjes?
4: Ja, we weten het al toch. Zeg maar, in 2012 was er een pokoe van Ems, Harlem Shake.
1: Ja.
4: En maar Ems vroeger, hij was gewoon altijd grappig met die dansjes van hem. Dus ik moest gewoon denken eraan tijdens die clip moest ik er gewoon aan denken en ineens...
1: Jij doet dat, iedereen doet met je mee.
4: Ja toch, ineens was ik gewoon daar, man. Van, ja,
1: wordt
4: man,
1: een
4: laten we die vibe echt terugbrengen, gewoon. Ik weet niet, het was gewoon, ik was paantje ook, zeg maar. Weet
1: ja. Ja, heel dood.
4: Ik kan het niet altijd terughalen, maar het gebeurde gewoon.
1: En voor jou, Karel, natuurlijk, want we kennen elkaar een tijdje.
2: Jazeker.
1: We hebben elkaar gezien bij het ADF-kamp.
2: Ja, man.
1: Wilnummers gemaakt, ook wel meer in jouw straatje, R&B.
2: Ja, maar zeker.
1: Maar dan is het eerste nummer die uitkomt, zo'n nummer als Punta Cana. Hoe vind jij erover? Wat vind jij ervan?
2: Ja, ik vind het lauw, man. Ik ben blij dat het zo heeft uitgepakt. En het was natuurlijk niet iets wat ik normaal gesproken doe of zo. Maar we hadden het gewoon voor de grap gemaakt en we waren gewoon aan het lachen in de stuw. En toen uiteindelijk was het van ja, eigenlijk is die wel hard, zeg maar. Is het misschien een release? En toen zijn we die clip gaan schieten. En toen kreeg ik ook wel een beetje meer het beeld erbij van, oh ja, misschien.
1: Misschien wel.
2: Gaat het wel, ja man. En het is goed uitgepakt, man.
1: Ja, maar uiteindelijk is dat toch de beste manier om muziek uit te brengen. Als in lol hebben en
2: zeker,
1: dat overbrengen naar de mensen die kijken. Dat is toch het leuke. En dat is wel wat Punta Cana echt is. Het is echt de zomerhit van 2026, mag je zeggen, toch?
2: Als je het mag zeggen, ja, ik vind van wel.
1: Wat zijn de plannen na Punta Cana? Want in de wandelgangen hoor je heel veel mensen praten over een remix. Gaat er een remix komen of hebben jullie zoiets van, nee, nieuwe muziek?
4: Ja, nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek, hè?
2: Ik denk nieuwe muziek, man.
1: En hoe onderscheiden jullie dat ADF en solo carrières? Want jullie zijn ook allemaal solo artiesten. Hoe onderscheiden jullie dat?
4: Ja, gewoon...
1: heel erg nadenken.
4: Ja, gewoon focus maken op jezelf ook, maar gewoon je eigen singles uitbrengen. En ook als collectief uitbrengen. Wat nu mooi is dat we die ADF collectieve account hebben, zeg maar, op Spotify. Die heeft ook nu 7 ton luisteraars.
1: Oh shit.
4: Toch, voor iedereen ook, ga die account checken, ga het volgen, hou het bij. Want ik denk ook gewoon dat via daar ook veel uitgebracht gaat worden, je weet toch.
1: Ik hoor je volledig. Ja, dit waren dus Tremony Biggie, ADF Antje en Karel. Zometeen DJ Dylan die komt aanschuiven. Maar eerst Frenna, Ems, Jonah Fraser, My Love.
3: The holy...

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 8 p.m. Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Een tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Galaxy.
4: Gotta go and get back.
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: You did.
7: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
8: Garjay en DNA nu live op Galaxy Radio.

0: Je luistert naar Dior Christian die 1 plus 1 hier op Galaxy Radio. Zoals beloofd, niemand minder dan DJ Dylan hier aangeschoven.
1: This is DJ on Galaxy Radio.
0: Want dat is natuurlijk iemand die niet kan ontbreken tijdens een ADS special. Omdat Punta Cana ook zijn single is. Ja, Dylan, ja, nummer 1 toch gegaan in het land, hè?
2: Ja, crazy, man.
0: Is het de eerste keer voor jou?
2: Ja, man.
0: Serieus?
2: Ook voor mij, man.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat jouw marketingstrategie, dat klopt wel echt, jongen. Jij bent wel echt een goede stratege en ook een goede muzikant. Want deze dagen maak je ook zelf muziek.
2: Ja, ja, ja, je brengt het zo mooi, ik ben sprakeloos.
0: Oké, nou, ik heb je wel zien. Maar wat ik daarmee bedoel is, ik heb jou zien ontplooien van, nou, eerst natuurlijk DJ,
2: yes,
0: naar ook zelf gaan produceren. En niet meer alleen achter de draaitafel staan.
2: Klopt.
0: Heb je nog steeds meer liefde en passie voor het DJ'en? Of zou je eerder nu kiezen van, hey, weet je wat, ik zou DJ laten om muziek te gaan maken?
2: Ik weet niet, man. Ik denk het is gewoon een vibe. Ik denk dat ik zeg maar de afgelopen 2-3 jaar meer in de producer vibe was.
0: Ja.
2: En ik denk dat ik nu in mijn DJ-era ben, man.
0: Oké, het klinkt alsof de laatste beat die je hebt gemaakt vorig jaar was. What happened?
2: Nee, niet eens, man. Maar gewoon nu. Gewoon as we speak, gewoon van ja, kijk, het is gewoon veel. Snap ik? De laatste tijd, ik denk daar veel van na.
0: Ja.
2: Het is gewoon te veel om alles te doen in het leven wat ik wil. Er zijn maar 24 uur, snap je? Ik kan niet ik heb gewoon gezien, ik kan niet thuis PlayStationen, voetballen, gym,
0: ja,
2: producer, DJ
0: ja,
2: en TikToker zijn, snap je?
0: Ja. Het en is de helft daarvan is al werk. Nou, muziek maken gaat ook werk zijn. En ik snap ook
2: ja,
0: dat je tijd
2: alles.
0: Ja, toch? Dus je wilt wel tijd vrijmaken om gewoon ook te kunnen genieten van live.
2: Ja, ik zeg eerlijk, eigenlijk het enige wat ik doe in vrije tijd is eigenlijk voetballen.

0: En uit eten gaan en PlayStationen.
1: Uit eten gaan.
0: Maar eigenlijk PlayStation ook, is ook half eigenlijk. Want ik heb ook gewoon een streaming setup, snap je? Dus ik hang eigenlijk ook een klein beetje tegen het werken aan.
1: Maar bedoel je met de streaming setup, je streamt?
0: Ja, ik heb wel gestreamd. Ik ben nu even eruit.
1: Ja.
0: Omdat ik... Ja, ik weet... Ik
1: hetzelfde
0: weet,
1: toch? Ja,
0: ja, het is eigenlijk, het is gewoon veel allemaal, toch? Je weet, als ik iets wil doen, als ik iets doe, wil ik het goed doen.
1: Ja.
0: En... Ja, ik heb nu niet echt per se die visie of het spel waarvan ik denk van ja, toch, dit moet ik doen.
1: Nou, ik heb je echt van alles zien doen, Dylan. Ik bedoel, je zegt het net al, een hele waslijst. In vloggen zelfs heb je ook gedaan. Ook
0: mensen weten eigenlijk ook niet, dat moet ik ook altijd blijven zeggen, dat ik muziek maak door jou eigenlijk. Hè?
1: Oh, dope. Ja.
0: Ja, dope.
1: Weet je wat het is?
0: Nu doe jij
1: het
0: door, ja, zeg maar.
1: Ja, nee. Waarom moet ik zeggen? Ja, het is door mij, DJ Dylan.
0: Ja, het is door jou.
1: Door mij maakt DJ Dylan vandaag muziek, maar ik moet je eerlijk zeggen, jouw harde werk heeft jou gebracht waar jij nu bent. Want je hebt vlogt inderdaad. Je hebt gedraaid, volgens mij eerst voor Ronnie Flex, nu voor jezelf. Uiteindelijk heb je daar ook heel veel grote dingen mee gedaan. Dus echt alle applaus naar jou toe. Vanavond draai jij ook.
0: Yes.
1: Waar draai jij?
0: Ik ga nu hier gelijk naar Ruurlo. Dat zeggen mensen misschien niks. Dat is in de buurt van Enschede, een festival.
1: Ja.
0: Maar daarna heeft dus een van mijn danseressen, want kijk, ik werk hard, maar iedereen om mij heen werkt eigenlijk nog harder dan ik, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dus een van mijn danseressen heeft een eigen concept. Het heet Dianta's Bing Bong Party in Rotterdam Tiwaya. En daar ga ik natuurlijk ook een heel vies setje draaien.
1: Okay.
0: Voor de mensen die houden van vieze muziek.
1: Ik hoor je volledig.
2: Klinkt gezellig.
1: Ja, klinkt gezellig.
0: Bij deze, ik nodig jullie uit, maar weet je wat? Ik nodig zelf jullie luisteraars uit.
1: Mm-hmm.
0: En ik wil zelf eigenlijk kaarten weggeven, man.
1: En kunnen de luisteraars,
0: man. Maar kunnen we niet even iets leuks doen? Of weet ik? Ja, kunnen ze memo sturen? Kunnen ze bellen?
1: Ze kunnen een memo sturen en ik heb wel een idee.
0: Oké.
1: Okay. Misschien, kijk, Punta Cana is misschien te makkelijk. Dus jullie mogen zelf bepalen een DJ Dylan nummer. En als je dat zingt en daar een memo van stuurt naar 085-029-4x2 op Galaxy Radio, dan win jij misschien die kaartjes voor vanavond.
0: Ja, maar twee kaarten voor een virale memo, man. Zing iets.
1: Ik hoor je volledig. Nou, Dylan, sowieso dankjewel dat je tijd kon vrijmaken, want ik weet dat je een heel druk schema hebt.
0: Voor jou,
1: wat zit er aan te komen de komende tijd voor jou? Waar gaan we je zien? Waar gaan we je horen?
0: De komende tijd, ja, eigenlijk vooral heel veel shows. Zomertour komt nu ook eraan.
1: Ja.
0: Dus je gaat me eigenlijk vooral zien en horen in de clubs, op festivals, op het airport ga ik druk doen, ga ik TikToks maken.
1: Mm.
0: Je gaat me zien op je For You page en na de zomer denk ik gewoon weer knallen met muziek, man.
1: Duidelijke taal. En wil jij erbij zijn vanavond? Laat het weten via 085-029-4x2. Zing een nummer van DJ Dylan.
3: And what right hits?

0: En als je vaak luistert naar de Kartje en DNA show van 7 tot 9 uur elke vrijdag. Want dat is nu wat we nu elke vrijdag gaan doen, toch?
1: Ja, ja, ja, zeker, zeker. Dan, voor zeker 3 maanden lang, denk ik.
0: Jongens, stop DNA. Oké, nou, anyways, je luistert nu naar de ADS special hier op Galaxy Radio. En zometeen heb ik natuurlijk weer een hele toffe DJ voor jou geregeld. Want wat je ook gaat doen vanavond, misschien ga je wel naar Tiwaya, naar dat feest waar DJ Dylan het net over had. Mocht jij daar willen zijn, heb je geen kaartjes, kan je die winnen door een nummer van DJ Dylan te sturen via 085-029-4x2. En zometeen gaan we jou warm draaien voor je avondje uit. Maar eerst heb ik Kevin met niks persoonlijks. Ja.

0: Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Cardi B bewees dat authenticiteit en personality net zo belangrijk zijn als hits.
6: Hip-hop, R&B en Afro music.
7: Talk about black excellence.
6: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Hier zijn Car J en DNA. Live op Galaxy Radio.

0: Ja, dat is een beetje wel een heerlijke sfeer, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Tuut, tuut. Oh, daar ging nog... ik dacht, hij ging nog een keer.
1: Ja.
0: Ah, geweldig weer voor een radio-dj. Vanavond hebben wij natuurlijk ook weer een dj hier bij de Cartier Dera Show. En dat is niemand minder dan Illa. Illa, goeiedag.
1: Yes, goedenavond. Hi.
0: Hallo,
1: hi.
0: Illa. Hey, je wilde graag bellen dat je morgen naar Vanix gaat.
1: Ja.
0: Niet doen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Shit. Hallo, Illa.
1: Ja.
0: Hey, jij organiseert parties. Je hebt laatst een BD Bash georganiseerd.
1: Ja, man. Klopt.
0: Vertel, waar was het? Hoe is het? En is daar een vervolg op?
1: Zo, het was bij de Super Disco. DNA, het was best wel lit, hè?
2: Het was heel gezellig.
0: Super Disco in Rotterdam?
1: Ja, man.
0: Hoe gezellig was het DNA?
2: Ik vond het gewoon heel gezellig.
0: Ja?
2: Ik heb Illa wel even moeten remmen een keer.
0: Oh, ja. Nee. Hij remt jou nu, lijkt het. Is er iets wat niet gezegd mag worden?
2: Nee, dit mag ook gezegd worden. Dat mag ook. Het was heel gezellig. En dat zei ik ook tegen Illa.
1: Ja.
2: Maar hij was een beetje boos op iemand.
1: Oh.
2: Voor niks ook.
0: Op wie was jij boos, Illa?
2: Op hem?
1: Ja, lastig.
0: Oh. Iemand achter jou?
1: Ja, lastig.
0: Het lijkt alsof jij iets niet wil vertellen, Illa.
1: Ja, weet je wat? Ik ben gewoon een hele lieve guy, toch?
0: Ja.
1: En dan soms een kleine crash-out, ja.
0: Ah.
2: Dus ik zeg tegen Illa, fuck, het is gezellig.
0: Laat me vragen, waarom was je boos?
1: Oké, dus het was zeg maar zo. We hadden allemaal flessen daar zo achterin. En iemand van buiten die had een fles gepakt van achter.
0: Mm.
1: En die mattie van mij die hoorde eigenlijk achter te staan. Dus ik rende naar achter en ik hoor, hé, die fles is weg.
0: Ah.
1: En ik was ook van, ja, snap je?
0: Ja, ja, emoties komen op jouw BD.
1: En dan DNA die komt.
0: En dan DNA. Je moet je tegen hem gaan schreeuwen, hè? Ja. DNA weet altijd wel de party te maken, hè, DNA? Ja, die weet altijd wel mensen te gaslighten, hoe dat heet.
2: Nee, bro. Hij wordt onmiddellijk boos voor niks op zijn eigen verjaardag. Doe even gezelliger.
0: Ik hoor je.
2: Waarom ben jij aan het schreeuwen?
0: Wanneer was je jarig?
1: 15 april.
0: 15 april. Volgend jaar weer een BD bash?
1: Ik hoop het wel, man.
0: Ja, toch?
1: Ja, man. Zeker, ja, man.
0: Zou je wakenfeestjes willen organiseren? Smaakt het naar meer? Ik bedoel, je bent toch een DJ. Het zit wel naast elkaar, feestjes organiseren. Yeah. Zou je dat willen doen?
1: Ja, eigenlijk wel, man.
0: Hoe zou dat eruit zien dan?
1: Vies.
0: Dat zei
1: Vies
0: DJ
1: en
0: Dylan
1: gezellig.
0: Net ook. Dat zei DJ Dylan ook net.
1: Vies en gezellig gewoon... Ja, man.
0: Is dat wat ik kan verwachten zometeen van jouw set?
1: Ja, zeker. 1000%.
0: Ik zal zeggen, ga achter de 1's en 2's. Ik draai nu eerst Toosie Slide van Drake. En daarna krijg jij Illa te horen hier op Galaxy Radio. Blijf.

0: genaamd Illa die jouw avondje warm gaat draaien.
1: Dat heb ik gedaan.
0: Dat heb jij gedaan, ja, dat is serieus jouw werk. Hey DNA, vanaf nu elke vrijdag gaan we dit doen.
1: Zeker weten, alweer.
0: Alweer. Elke vrijdag 7 tot 9. Wat zeg je ervan?
1: Op Galaxy Radio. Ik vind het wel gezellig.
0: Ik vind het wel gezellig. En ook de mensen die luisteren vind ik heel gezellig. Dus natuurlijk.
1: Weet je wat ik ook gezellig vind trouwens?
0: Nou, vertel.
1: Volgende week heb ik ook al de gasten geregeld. Het wordt echt een hele gezellige.
0: Waarom doe je... Ella, hij zegt eigenlijk dat jij niet zo gezellig bent nu je hier bent, zeg maar.
1: Hey, ook gezellig. Ella is ook... Dames, hij de eerste.
0: Ah.
1: Maar volgende week?
0: Wie hebben wij volgende week? Of mag ik het niet weten?
1: De hoofdkwartier komt volgende week.
0: Oh.
1: En DJ Nivek.
0: Oh, nou, oké. En we hebben nu DJ Illa! Kom op! Weet je wat
1: we hebben? Hij is beter, man. Je vraagt wie volgende week komt.
0: Ja, ik vroeg. Maar je zegt, en DJ Nivek!
1: Nivek!
0: Ja, lid. Heel leuk. Heel leuk.
1: Maar weet je wie nog lid er is?
0: Ja.
1: Illa.
0: Illa. Nou, Illa, als je er ready voor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 9 PM. Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Let me bring you back, bring it back, back to the
1: hip-hop. Turn the music up.
2: More hip-hop, more R&B, more Afro, more for the culture now on Galaxy Radio.
0: Goudje en Naro. In After 9, hier op Galaxy.

0: Foutje en Naro. Hier op Galaxy.
1: Yes, het is vrijdagavond, iets na 9. Dus je weet hoe laat het is, Goudje en Naro Eftenijn. De show waar de vibes, energy en jij op nummer 1 staat. En waar we natuurlijk muziek draaien, zodat jij muzikaal blij met weekend in kan gaan. Normaal is mijn brada Goudje Get Peter bij, maar hij is even in su. Hij is mooie dingen daar aan het doen, maar geen stress. Ik ben met de producer die altijd de schema op en top regelt. Maar hij is nu rechts van me aan mijn zijde. En ik heb het over niemand anders dan Zeda. Kom op,
2: yes,
1: nou.
2: Dankjewel. We zijn 100, er weer.
1: 100. Hoe is het met je, broski?
2: Goed, man. Met jou, bro.
1: Ja, lekker, man. Ik zeg eerlijk, ik mag niet klagen, man. Ik zeg eerlijk, ik dacht dat het vandaag ging regenen.
2: Ik ook.
1: Het was een mooie dag,
2: man.
1: Bro, ik was de hele tijd binnen, gewoon.
2: Het heeft niet geregend, nee.
1: Nee, pas rond 6 ging naar buiten. Ik dacht, hey, het is wel lekker weer. Volgens mij was het de hele dag zondag, man. Ja, ik zag iedereen in de tuin zitten en shit. Maar was lekker. Hoe was je week of vorige weekend?
2: Ik heb gewerkt en voor de rest genoten van het lekkere weer natuurlijk.
1: Lekker, man.
2: Ik heb met het warm weer ook nog een stranddagje gehad.
1: Dus wat heerlijk.
2: Even ontspannen, gewoon relaxen.
1: Ja, geen vis aan niks?
2: Staat nog gepland.
1: Ja, hij komt er nog aan. Lekker, man.
2: Komt eraan.
1: Lekker, man. Ja, boer, mijn week was eigenlijk, deze week was helemaal niks eigenlijk.
2: Ontspannen
1: gewoon, boer. Ik heb gewoon plat gelegen, gewoon relaxed, gewoon een beetje gekookt, goed gegeten. Maar vorige weekend was ik wel lid.
2: Ja,
1: vorige weekend was ik lid, nee. Ja, man.
2: Ik heb het gezien.
1: Ik was even op een feest, daarna had ik een eigen contentdag op zondag, barbecue mo.
2: Het zag heel gezellig uit.
1: Ja, het was super gezellig, boer. Ik had het iets te bot gemaakt, laat gemaakt. Veel gesopen, veel procenten geteld, snap je? Nu moet ik even normaal doen. Want de zomer komt er ook nog aan, maar voor mijn gevoel was het al zomer. Maar, ik zeg eerlijk, ik had die barbecue perfect getimed, ja? Hè? Want daarna ging het alleen maar regenen. Dus ik was wel echt blij met het zonnige dagje. En die tune komt eraan, want deze zomer zijn we buiten. En, jij gaat de luisteraar even de planning voor de aankomende 2 uur vertellen, denk ik.
2: Yes, of course. We beginnen natuurlijk met Release Friday. Dat
1: yes.
2: Jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we even wat klassiekers draaien. Even terug in de tijd.
1: Mm-hmm.
2: We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Het TikTok zal op momenten ook plaatsvinden. Dus zorg dat je daar ook scherp op bent. En we hebben natuurlijk een toffe gast in de studio vandaag.
1: Oké dan, joh. Dat een hele mooie pakket. Dus blijf vooral ingetuned. En wil je jouw mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons, dan kan je ons bereiken via het app of belnummer van Galaxy. En dat is 085-029-4x2. Ik herhaal 085-029-4x2. En dan ga ik nu jullie weekend starten met een Dequenza Langa. Priceless zijkant.
2: Let's go.
1: Zo van.

0: Yes, dat was Talij van Frenna. De zomer is al hier. En weet je wat ook hier is?
1: Goudje en Nado. After 9 Release Friday.
2: Ja.
0: Het is tijd voor Release Friday. Zede, wat hebben we voor mooie schema?
2: Ja, Oyster, Brasse, Jong Felix, Bartosol, Jo Silvio, Ola Mami, Afro Bros, Caliboy, Checkmate, Vals Bezig, Lean Back, Trobi, Ems, Kai Imani, WND.
0: Wauw.
2: Wauw.
0: Dat is een hele mooie lijst, man. Clubberig.
2: Ja, zeker weten.
0: Heb je al tunes besef van dit lijstje?
2: Net horen we toevallig Trobi Ems en Kai Imani.
0: Mm-hmm.
2: Dat was een goede tune. Vals Bezig, Lean Back heb ik ook gehoord. Dat is ook een... echt een Vals Bezig
0: show. Ja, maar dat is een clubtune, man. Ja, ja, ja, maar die mannen zijn gezellig. Ze kunnen eigenlijk niet ontbreken op je feestje ook. Snap je? Dit is echt een... Nee, maar deze beloof ik echt, man. Ik heb hem ook in mijn eigen playlist op,
2: ja,
0: man.
2: Ja, Afro Bros, Caliboy, Checkmate. Uiteraard.
0: Ja, tuurlijk. Dancehall God. En die combo kan niet misgaan.
2: Is ook gevaarlijk,
0: man. Het kan niet misgaan. Dit is gewoon een club. Een club slopen. Een club combo breken gewoon.
2: Snap je?
0: Deze kan niet fout. Gewoon een big up Cali, man. Dancehall God van NL.
2: Come on, nou. En Jong Felix, Bart of Soja Silvio, Ola Mami, die heb ik persoonlijk nog niet gehoord. Die moet ik nog beseffen.
0: Ja.
2: Ik weet niet of jij die hebt gehoord.
0: Ik heb hem wel gehoord, man.
2: Wat zegt
0: hij
2: dan?
0: Hij is hard, man. Maar hij is club, maar hij is op een... Ja, het is echt een Jong Felix beat ook.
2: Ja, dus Jong Felix van, is ook vaak wel club.
0: Ja, toch. Hey. Jong Felix begrijpt die sound. Maar deze combi van Bart of Soja en Felix, die werkt zwaar. En Jong Silvio gewoon voor die ondersteuning. Want ik vind gewoon een FT moet van... toegevoegde waarde zijn altijd, snap je? Het moet iets anders brengen. En Jo Silvio brengt iets anders. Dus deze combo van Jong Felix, Bart, zo Jo Silvio, ik voel het gewoon. Maar het is gewoon, zeg maar, het is geen druk. Het is gewoon...
2: Maar wel, toch wel een beetje die...
0: Snap je, net als die andere, dat die zo doet van alles. Snap je, zo eentje is het gewoon, man.
2: En Oyster, Brasse, ja, die heb ik wel gehoord.
0: Ja.
2: Sterk ook, zeker weten.
0: Ik vind die keihard, man.
2: Super sterk ook.
0: Ik vind die keihard.
2: Dus... het is weer een mooie lijst, man.
0: Het is een mooie lijst, maar die van Oyster is zeg maar van... Dit is die dansietune, toch? Dus eigenlijk heel deze lijst is bewegings.
2: Snap je?
0: Is gezellig, is kleurig.
2: Voor de vrijdag.
0: Maar snap je, voor de vrijdag. Maar die van Oyster, ik vind die keihard. Maar omdat ik... Toen ik zag Brasse, had ik een hele andere tune verwacht.
2: Mm-hmm.
0: Niet per se een boze, maar een beetje wat... meer stratisch, zeg maar. Toen hoorde ik hem, ik denk, ja. Die gaan we gelijk, want hij heeft ook een tune op die EP van Springplak. Mm-hmm. Volgens mij heet die Champagne of Poppen. Van, die flessen gaan we poppen.
2: En hij heeft ook zo'n motion, zeg maar.
0: Ja, toch, maar deze is wat tranquilo, zeg maar. Mm-hmm. Deze is gewoon, weet toch, is die Batman flex gewoon. Relax. Je weet toch, gewoon die Batman dansie van, come on nou, je weet toch, je voelt je gewoon, je voelt je gewoon een ster van. Ik ben in dat film en ik blijf maar brassen. Nee, man, kwijt gaan, man.
2: En wat is je favoriet aan deze nummers?
0: Ja, boe, je hoort me al lovend over Oyster praten. Ja. Brassen die toch, want ook omdat ik hem niet had verwacht, maar ik zeg je eerlijk. Ik ga een beetje vals spelen. Ik heb twee favorieten, man. Natuurlijk, mijn brada Caliboy. Ik hou van die man ook, toch? En ik zeg altijd van, die man, hij moet nog meer flowers krijgen in NL. Want volgens mij, mensen beseffen niet wat voor sound hij brengt hier in NL. Het is gewoon, als je hem niet kent, als je niet weet dat Cali van hier komt, denk je gewoon, die man komt ergens van, weet ik veel, Colombia of Jamaica. Nee, of, snap je? Gewoon, hij heeft echt die sound. Niemand heeft die sound in Nederland. Dus nee, Caliboy is echt special. Mensen moeten dat echt understanden en begrijpen. Maar ik voel dat deze tijd dat hij echt zijn flowers en alles had krijgen en zijn shows, wat hij verdient gewoon in het buitenland, zeg maar, je weet toch, Colombia, Chili, Afrika, je weet
2: die
0: toch,
2: kant.
0: Die kant gewoon, want hij was ook al bij die Lions geweest, ook super dik, die sessie, die freestyle,
2: mm-hmm.
0: Dus ik hoop echt dat hij nu echt wereldwijd gaat, man, want boe, ik besefte laatst gewoon van, Caliboy draait lang mee, man.
2: Broer, Thaïs, hè?
0: Maar echt lang, broer.
2: Thaïs.
0: A la K en zo, dat is ook al. Mm. Snap je? Dat is echt Thaïs geleden, broer. Ik had het even niet door, maar ik stond even stil. Soms doe ik dat gewoon even. Ga ik even terug in de tijd, gewoon, weet je? En toen besef ik van, Caliboy draait lang mee. En hij is nog steeds relevant, gewoon. En Hij gaat nu echt gaan, man. Dus ja, man, big up Qualiboy. Ik ben trots, man. Dus ja, Brassa en die van Qualiboy zijn mijn favorieten. Maar al die tunes zijn hard, man. Die van Toby, Emzakai en Imani vind ik ook heel sterk, man. Die visuals erbij. Ja. Ook op die...
2: Dat heb ik nog niet gezien.
0: Ja, ze hebben zeg maar, een soort clipachtige mo hebben ze in... hoe noem je dat? Op een rollerskatebaan, zeg maar. Ja. Je dacht, daar zetten ze een beetje nijdig, maar het is gewoon gezellig, snap je? Heel die tune is gezellig. Vibe. MC sowieso die vibe. En dan heb je Kai Imani met die prachtige engelen, softy voice, maar ook gezellig in die... Dus je wordt gewoon blij van die tune, kijk hoe ik daar sta, precies zo. Ik word blij, ik word happy van die tune. Dus, maar sowieso, en vast bezig. Ja, vast bezig is gewoon vast bezig, man. Gewoon wat het zegt, man. Ik hou van als ik vast bezig in de club, hoor. Je kan er niet...
2: Lean back.
0: Snap je? Je moet een afspelen in de club. En sowieso elke show van hun is raak, is man. En heb je ooit een show van hun lijf meegemaakt?
2: Ja.
0: Is keihard, hè?
2: Het is aan.
0: En ze zijn goed afgespeeld op elkaar. Net als BL, zeg maar. Je weet toch? Het is echt één team, één taak, man. En ja, Jan Felix Batasoyo, Silvio, Ola Mami, die moet je nog beseffen. Ga die beseffen. Ik denk, je gaat die wel lekker voelen. Je gaat zo bewegen, gewoon zo. Van links naar rechts, van links naar rechts. Nee, man. Trending.
2: Zeker weten.
0: Trending, super trending. Deze lijst is clubberig. En geloof me, als je deze nummers gaat afspelen vandaag, dan ga je ook extra in die vibe komen voor het weekend. Deze lijst is trending.
2: En ze gaan gegarandeerd in je lijst.
0: Gegarandeerd! Ik zeg toch al, deze lijst is trending. En wat nog meer trending is, of moet ik zeggen, wie nog meer trending zijn, is Noah No met Lil Kleine. Hey, what's up, hey?

0: Polka Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaeers een interview met Elda Sensei van The Artifacts.
2: Here comes the brand new flavor in here.
1: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. En nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Black music.
5: Popcaan begon als protégé van Vibes Cartel en groeide uit tot een van de belangrijkste moderne dancehall-artiesten. Hij combineert melodische vocals met Jamaicaanse street vibes en werkte samen met Drake, Jamie XX en Burna Boy. Zijn sound beïnvloedde zowel dancehall als moderne afrobeat.
6: We can done, we can done, we can all done.
7: This thing right here is our thing.
8: Hey. Put your hands up.
9: Do it right now, go.
7: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
0: Dit zijn Goudje en Naro, After 9, hier op Galaxy.
10: After 9.
0: Galaxy Radio!
10: After 9.

0: Yes! En het is weer tijd voor het TikTok momentje. Ik ga 1 minuut shoutouts opnoemen die in de chat te komen te staan. Hou het kort en krachtig en wie weet hoor jouw shoutout op de radio. Zijn jullie er klaar voor? Let's get it in, let's go.
1: Doe een shoutout en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
0: Oké dan, laat me kijken wat in de chat komt. En zo naar Meila, en zo naar Diego Rosales, Meiji. En zo naar Jika King, en zo naar Blanca. En zo naar Rooms, en zo naar Tante Chanel. En zo naar Danilo. En zo naar Muba 040. En zo naar J King. En zo naar Dialox. En zo naar Peita. Kom op, nog een paar seconden, nog een paar seconden. En zo naar Mero, hey hey. En zo naar Pikes. En zo naar Splinter, hey, doe normaal dan. Kom dan. En zo naar Nigel Jim, hey, blijf trainen, doe normaal. En zo naar Isabella. En zo naar Slot de Vos, je moet me nog bellen. Kijk, laat maar kijken wat nog meer komt. Hey, nog een paar seconden. Tempo, tempo. En zo naar Edup. Laat me kijken, laat me kijken, laat me kijken. En zo naar... En zo naar SO. Dat was het alweer, man. Dat was het alweer. Als jullie het hebben gemist, volgende week vrijdag is weer een nieuwe kans. Ik heb al gezegd, jullie moeten snel zijn met die dingen.
2: Het gaat heel snel.
0: Dit is wat we doen, weet je. SO geven op de radio. We geven iedereen even shine. En wat we ook doen, is bekende mensen langs laten komen. Maar ook opkomende artiesten. En we hebben... opkomende artiest hier in ons midden. Een talent. Die man is geboren in Gein. Amsterdam Zuid om precies te zijn. Die man lost tunes als een gek. Hij is op gas geven net om motor. Ik heb het over niemand anders dan Hayabusa.
3: Ja, ja. Busa in the building.
0: Welkom, welkom, welkom, moeder, welkom.
3: Thanks, thanks, thanks.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Gaat goed, man, met jou, bro.
0: Ja, relax, man, bro. Niks te klagen, man. Niks te klagen. Wow, hoe bevalt het leven als een artiest?
3: Zeg je eerlijk, bro, is leuk, man. Ja, man. Het is gewoon mijn passie, man. Dus,
0: Ja, toch? Ja. Want hoe ben je begonnen met muziek maken, zeg maar?
3: Sowieso vroeger maakte ik al muziek. Maar dat was gewoon een beetje muziek maken in de buurt, bij de bro's. Ik ben vorig jaar vrijgekomen.
0: Mm-hmm.
3: En heb ik gelijk mijn first day out gedropt, man. Met Saf.
0: Ja,
3: die
0: maar
3: mijn bro Saf, sowieso.
0: Keihard, man. Ja, maar Fristiek ook nog steeds. Ja, maar die Fristiek was keihard. En ding is ook, toch, hoe heet die tune nou? Want daar ken ik jou van, man.
3: Formule.
0: Aan. Met Saf.
3: Ja, toch.
0: Broer, die tune is ook gevaarlijk, man.
3: Ja, man. Bro.
0: En je bent geboren in Amsterdam Zuidoost.
3: Klopt.
0: Hoe is de love uit je buurt? Zeg maar, krijg je veel love uit je buurt?
3: Ja, man. De love is major, man. Ik zeg eerlijk, heel de buurt sowieso staat achter alles wat ik doe. Dus,
0: puur gewoon en support. Buurt,
3: man. Ja, man.
0: Duizend, man. En zeg maar, ook in andere steden krijg je ook love buiten je eigen buurt, zeg maar?
3: Ja, jawel, man. Jawel, man. Ik zie hier en daar sowieso echt zo naar allemaal broeders en zusters van Rotterdam.
0: Ja, Rotterdam is ook lid, hè?
3: Ja,
0: ze fokken met je, hè?
3: Ja, man.
0: En wanneer is de passie voor muziek bij jou ontstaan? Wanneer is dat begonnen? Zeg maar, sinds klein af aan kwam het later?
3: Eigenlijk sinds kleins, man. Sowieso, mijn vader is ook muzikaal, dus vanaf kleins had ik al iets van. Muziek is mijn ding, man.
0: Ja, toch, want je pa, hij zingt, hij rapte ook, of doet hij het nog steeds? Of?
3: Nee, mijn vader zingt. Hij speelt in een Surinaamse band.
0: Ja?
3: Zo'n klein,
0: man. Keihard. Ja, want je bent Surinaams van afkomst, toch?
3: Ja, man.
0: Volledig, of?
3: Volledig, ja, man.
0: Keihard, man. En je represent je roots ook echt,
3: sowieso,
0: hè?
3: Sowieso, volledig.
0: 100, man. Met wat voor muziek ben je opgegroeid?
3: Ik zelf ben opgegroeid sowieso met hip-hop, dansal, R&B.
2: Van alles.
3: Van alles, man.
0: Lekker.
2: Surinaamse
3: muziek sowieso.
0: Had jij nog een vraag voor Hayabusa toevallig?
2: Is muziek maken, of tenminste, het muziek maken, of heb je vroeger ook muziek gemaakt als kind? Of kwam het later pas?
3: Kijk, ik ben zelf op dit moment 29.
2: Ja.
3: En we maken al muziek in de buurt met de boys vanaf, ik denk, 11, 12.
2: Ja, of echt vroeger al.
3: Ja, echt vroeger, gewoon in de buurt. Eenheid.
2: Met z'n allen?
3: Met z'n allen.
2: Freestylen, dat
3: freestylen,
2: dingetjes.
3: Tunes droppen, maar het was meer gewoon, ja, gewoon als broeders onderling, zeg maar.
2: Ja, ja.
0: En je zegt freestylen, hè? Dan heb ik gelijk een vraag voor je. Hoe zijn de studio sessies bij jou? zeg maar, krijg je een beat te horen, ga je dan zeg maar pennen of ga je freestylen en dan pennen? Hoe ziet zo'n studiosessie bij jou eruit?
3: Studiosessie bij mij is, eerlijk gezegd heb ik mijn beats, heb ik alles al eigenlijk voordat ik in die boot kom. Sowieso Big S van HB de Plak, HB Studio.
0: Ja, werk, hè?
3: Het is daar mijn tweede testbasis, dus als ik daar ben, is ik heb alles al klaar liggen, man. Is gewoon gas geven.
0: Dus je krijgt alles zeg maar van tevoren, beat krijg je en dan ga je gewoon osso pennen of...
3: Ja, eerlijk gezegd, meestal schrijf ik gewoon thuis, zet ik gewoon mijn tracks in elkaar. En als ik in de studio kom, is gas.
0: Gewoon direct de op. Ja. Hoe lang ben je meestal bezig in de studio over één tune of is dat verschillend?
3: Big op alle broeders die op dit moment met mij hebben gewerkt. Ik ben gewoon meestal, als het niet one take is, is het weinig gewoon, ja, ik ben snel man, ik ben vast.
0: Ja, toch? Ja, en wat zijn je plannen voor dit jaar? Is het echt gewoon zoveel mogelijk tunes lossen? Is het gewoon tunes in de vriezer laten en volgend jaar alles loslaten? Hoe ziet die vooruitzicht eruit?
3: Op dit moment, ik heb vorige week een nieuwe single van mij, is online, God We Trust. Met clip erbij. Gaan nog een paar mooie dingen aankomen op kort moment. Er gaat zelf een EP aankomen, dus
0: wow.
3: Ik ben op gas, man. Ja, ja.
0: Lekker, man. Maar wat kunnen we van die EP verwachten? Kunnen we een zomervijf, kunnen we een dansievijf verwachten? Kunnen we gewoon dezelfde lijn?
3: Ik ga veel mensen verrassen, man. Ja, man. Dat kan ik er alleen over kwijt. Ik ga veel mensen verrassen. Ik denk, mensen gaan... Ze gaan die model van Boes verstaan, man.
0: Ja, ja ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. En zijn er ook, zitten er ook FT's op?
3: Ja, zitten er een paar FT's op, sowieso. Ja.
0: Bekende waar ja, je eerder mee gaat of ook gewoon nieuwe FT's?
3: Nee, bekende artiesten in de game.
2: Mag je al iets kwijt?
0: een kleine primeurtje.
3: Ah, oké dan. Baddy at the Hood, X Onin, J-Fish, HB de Plok. Gaat eraan komen.
0: Oké, C-Les. Ik heb nog een paar vragen. We komen zo ook meteen met de stelling van de week. Ja. Maar daar komen we zo op. Hou het vast.
3: Yes.
4: Yeah, this is Galaxy. Bang, bang, bang, and hip-hop. This is where the biggest stars come to play.
5: Ça va bien?

0: Yes, dat was Balance van Prijzes. En zo naar Prijzes voor die tune.
1: Supersterke tune ook.
0: Carlos Sterk, hè? Ik vind dat de beste tune van hem, man. Mm-hmm. Jij?
1: Zeker, ik ook.
0: Toch?
1: Ja, ik hou van die vibe, man.
0: Maar het is tijd voor de Stelling van de Week.
1: Ja.
2: Stelling van de Week van Naro.
0: Yes.
1: Van Zeden.
0: Van Zeden, ik switch hem even. Wat is de Stelling van de Week, C?
1: De Stelling van deze week is... Loyaliteit wordt overschat. Eerlijkheid is belangrijker dan trouw blijven aan vrienden of familie.
0: Hey, Boese, hoe kijk jij naar die stelling?
3: Eerlijkheid is... Oké. Sowieso ben ik van de loyaliteit op één, man.
1: So, ik hoor je.
3: Ja.
0: En jij, C?
1: Ja, loyaliteit wordt overschat. Eerlijkheid is belangrijker dan trouw blijven aan vrienden. Ja, wat is eerlijkheid of wat is belangrijker? Trouw of loyaliteit? Ja.
0: Ik zeg je eerlijk, ik vind persoonlijk gewoon alle twee, man.
1: Kijk,
0: ik vind gewoon eerlijkheid is een vorm van loyaliteit. Dus als ik het mag zeggen, gewoon eerlijke loyaliteit, gewoon beide gewoon.
1: Ik vind het inderdaad ook wel fijn als er iemand is die zeg maar... Gewoon een mattifier bijvoorbeeld, die gewoon eerlijk is als iets bijvoorbeeld niet goed is. Of als iets negatief is of minder, weet je toch? Dat is gewoon eerlijk zegt.
0: 100% gewoon. Wat, dat heb ik ook bij mij, jongens. Gewoon van, als ik iets niet goed doe, zeg maar, ze coachen, ze baren me ook gewoon direct van... Hey, nou, ik zeg je eerlijk, dit loef ik niet van je af.
1: Snap je?
0: Je weet toch? Maar ook als we met mensen zijn, als ik iets doe, ze gaan er niet zeggen gewoon midden. Ze nemen me gewoon apart van, hey, nou, wat je net deed of weet. Maar dat moet ook gewoon kunnen, snap je?
1: Zeker weten.
0: Die eerlijkheid. En die loyaliteit is gewoon van, je weet toch, als ik er niet ben en ze zijn in een groep... Bijvoorbeeld ook al is iedereen tegen mij, snap je? Ze moeten mijn back gewoon hebben. Ze moeten mij gewoon verdedigen, snap je?
3: Ja.
0: Dus...
1: Je hebt ook niks aan iemand die constant ja knikt, altijd ja zegt, wel misschien kan het toch wel beter ergens, snap je?
0: Begrijp je, je moet je eigen mening hebben. Als je iets anders denkt, zeg het gewoon. En je weet toch, je moet ook zo vrij kunnen zijn bij jouw mensen gewoon om het te kunnen zeggen. Snap je, zonder hard feelings. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ja,
0: want sommige mensen, ben je eerlijk tegen, maar ze kunnen het niet hebben, snap je? Ze zien het als een dis of het gaat helemaal in hun body van, je weet toch, is niet aan, zeg maar, snap je?
1: Ja,
0: dus ja, maar als ik kijk naar deze stelling, ik denk gewoon beide, maar als ik het mag zeggen, is het gewoon eerlijke loyaliteit gewoon, man.
1: Een combi van beide, hè?
0: Een combi van beide. En dan is er nog een stelling, en die ga ik even oplezen. Mensen die zeggen dat geld niet gelukkig maakt, hebben meestal nooit echt geldgebrek gehad.
1: Wauw.
0: Ayaboese, hoe kijk je naar die stelling?
1: Is een diepe
3: over. Ze zeggen geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken we geld.
0: Belangrijk.
3: Snap je?
1: Tegeltje.
0: Dat is ook een tegeltje, ja, maar die moeten we opschrijven. Die moeten we ophangen in de studio. Hoe kijk jij daarna, Cede?
1: Ik ben het wel eens met deze stelling, denk ik.
0: Maar waarom?
1: Ja, ik denk als je zeg maar tijden hebt gekend van geen geld en je komt op een moment of een punt dat je het geld wel hebt, dan komt er toch veel meer bij kijken wat je vroeger zeg maar niet kon doen en nu wel. Dus dat gaat ook in een samenhang met geluk, zeg maar, dus ja.
0: Ja, ik hoor je, geld maakt wel blij, geloof me. Als jij een paar koppen ziet, als je van niks komt en je ziet opeens een paar koppen,
1: dan
0: ga je wel blij zijn. Maar wat ik ook altijd zeg van, die geld is ook niet alles, snap je?
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Als jouw mij niet goed is, als jouw ziel leeg is, zeg maar, en die geld komt op een gegeven moment komt een eind aan, snap je? Als je alles zo hebt gebloot en je toch... Is een limiet. Op een gegeven moment heb je alles al gedaan. Als dan jouw ziel leeg is en alles, ja, dan word je ook niet blij. Dan is die geld, heb je misschien miljoenen, maar je hebt geen familie om je heen die van je houdt. Je hebt geen, snap je, niks. Dus wat ik altijd zeg van, je moet je zakken vullen, maar ook je ziel, snap je?
1: Memories maken.
0: Begrijp je? Als je beide hebt, dan gaat geld echt lekker voelen, snap je? Want als je die geld niet hebt, dan ben je nog steeds vol, dan ben je nog steeds rijk, snap je?
1: Ja, zeker.
0: Rijk aan mensen om je heen, rijk aan knowledge. Rijk aan gezondheid, snap je? Dat is ook een rijkdom, begrijp je? Daar moet ook over gesproken worden. Dus sommige mensen hebben geld, maar ze zijn niet rijk, snap je?
1: Ze missen nog iets.
0: Ze missen nog iets. En dat is wat ik altijd zeg van, je moet je zakken en je ziel vullen belangrijk. Je weet toch? Als je mind correct is en alles, dan ga je nog meer van die pap genieten, begrijp je? Dus mensen die zeggen dat gaan niet gelukkig maken, hebben meestal nooit echt geldgebrek gehad. Wat klopt die stelling of niet? Ja, de ja of de nee?
1: De ja of de nee?
0: De ja of de nee?
1: Ik kan me er wel in vinden. Ja.
0: Ik hoor hem ook wel. Ja. Ik hoor hem ook wel. Jij, Boes?
3: Ja, man.
0: Ja, toch? Dus ja, maar als jij je mening hebt over die twee stellingen, laat het even weten in de app. Je mag ook bellen. of een memo sturen naar de app. Dat vinden we altijd leuk. Dan spelen we hem hier af. En dan gaan we samen met je erover hebben. En dat nummer van Galaxy is 085-029-4x2. Ik herhaal 085-029-4x2. En dan is het nu tijd om jullie in de vibe te brengen. En dat doen we gewoon met mijn eigen tune. Naro, Shairo, die opstick, one shot. Je moet wel shot nemen, is toch weekend? Kom op nou.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
0: Dit zijn Goudje en Naro, After 9.
4: After 9.
5: Galaxy Radio.

0: Geen zekerheid als je niet bij me blijft. En zo naar bad of zo. En het is zo dadelijk tijd voor throwback time. Het moment dat we even terug gaan in de tijd. Met een aantal klassiekers. Hey, Boes, ik ga je gelijk vragen. Wat is voor jou echt een klassieker? Gewoon, ik praat over 10 à 15 tijden geleden zo ongeveer.
1: In de muziekgame?
2: Ja.
0: Ja. Maar mag Nederland zijn, mag buitenland zijn, alles. Als het maar throwback is.
1: Ah. Ik weet niet, man. Ik kijk eigenlijk eerlijk gezegd vaak nog naar die 101 Bars van Jaga en FI, man.
0: Ja, die is keihard, ja, hè? Ja, en hey, ik zeg, ja. Hey, dat is ook een van mijn favorieten, ja, 101. Ze kwamen als eerste ook met al die doekoe's strooien, toch? Weet je wat, ik hard vind dat FI zo deed. Zag je wat ik deed? Dat is easy. Hey, man, even, je hoeft niet meer te spitten. I got this easy, nou. Ja, maar hoor dit. Want, hey, hoe lang is dat geleden eigenlijk?
2: Zo.
1: Was young boy, sowieso.
0: Je wil een goede... Wat, ja. 2006 zal het zijn? Of 2010?
2: Zoiets, 2010
1: ja,
2: denk ik.
1: 2019 zo, ja, man.
2: Ja. 2010 zo denk ik. Ik durf het niet te zeggen. Ik kan het zo even opzoeken.
0: Ik ga het zo, ja, maar ik ga het zo opzoeken, man. Wat is voor jou echt een klassieke C?
2: Echt gewoon way, way back gewoon.
0: Ja, maar die je echt dood hebt gepompt gewoon. Gewoon, dat is jouw, dat is echt jouw tune.
2: Zo. Dood heb gepompt wil ik ook weer niet zeggen.
0: Oké, die je vaak hebt geluisterd of die jou echt een bepaald gevoel gevangen, ja.
2: Ik denk die vroegere Kanye wel, man.
0: Ja, wat?
2: Ja, man.
0: Heartless.
2: Ja.
0: Met die autotune of 5000
2: ja.
0: Max.
2: Ja, ja. Die tunes gewoon, die
0: wayback
2: dingen.
0: Ja, was of die?
2: Ik heb die wel geluisterd, ja.
0: Oké, ik zeg je eerlijk, die van mij is Jaru Ashanti.
2: Hey, maar jij komt heel lang met Ashanti, bro.
0: Ja, boe, wat is het, boe? Dat was mijn kerst, boe. Ik heb wat doodgespeeld.
2: Je hebt echt alleen maar dat geluisterd vroeger,
0: die clip ook, ja, man, boe. Het meeste wel.
2: Puur Ashanti,
0: Jaru en Ashanti, boe.
2: Ja, maar bro, elke keer als het gaat over throwback, gaat het over Ashanti bij jou, bro.
0: Ja, boe, omdat... Dat heb ik het meest gepompt, toch? Maar ik noem heet het andere tunes wel.
2: Was het ook echt je crush of zo vroeger? Of?
0: Ja, maar dat zeg ik toch, daarom toch. Ik wou ook zo'n relation, ik wou ook zo gelukkig zijn. Ik wou ook op de kermis met die beertje en zo, weet je. Ja, broer. Ik wou ook zo verliefd zijn, snap je? Dus,
2: ik hoor je.
0: Ja, man. Maar wat, buiten dat, wat luister je nu nog? Nog steeds?
2: Ik zeg je eerlijk, die film van Michael Jackson heeft mooi geactiveerd.
0: Ik heb hem nog niet beseft, maar hij is echt zo hard.
2: Die film is gewoon prima, maar gewoon je toch even weer die tunes luisteren. Dat heb ik de laatste dag gehad.
0: Ja, nostalgie, hè?
2: Even die nostalgie weer.
0: Ik moet ook even die film checken, man.
2: En verder, ik zeg je heel eerlijk, door dit zeg maar, dat we nu doen, ben ik alleen maar op nieuwe dingen, man. Nieuwe releases de hele dag.
0: Ja, cool. Dus je luistert die oldschool niet echt mee?
2: Weinig.
0: Ga af en toe.
2: Af en toe.
0: En jij, Boes, welke tune luister je nog van vroeger, nu nog op de dag van vandaag nog steeds?
1: Kijken. Ja, eigenlijk gewoon eerlijk gezegd wat voorbij komt, man.
0: Ja?
1: Ja, ik kan niet echt doorboeien naar een bepaalde tune, maar als ik een tune hoor en ik denk, ja man, deze is van toen.
0: 100.
2: Ja.
0: Ik zeg je eerlijk, ik zoek het wel bewust op, man. Maar ja? Ik ben op die...
2: Jij krijgt gewoon een tune in je hoofd en denk van ja, maar...
0: Maar ik hou van die clips toch. En die clips zijn gewoon volledig, snap je? Je krijgt gewoon die intro. Je krijgt heel die movie. En nog die auto.
2: Het super lang ook allemaal.
0: Tuurlijk, maar boe, ze moeten alles kwijt in die tune. Ze willen alles zeggen, toch, boe? Ik denk nu 6 minuten 50, 7 minuten, boe. Is gewoon een hele ding, boe. Maar ik ben op die... Dan kijk ik naar die Tyrese, toch? Die slow, die R&B, die... Snap je?
2: Ja, ik hoor je volledig.
0: Maar heb je een tune? Heb je een throwback tune? Voor zometeen, dat is de vraag.
2: Ja, maar die ga je straks horen.
0: Oké, okay, nou spang. Jij, Boes, heb je hem?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Well, dit is echt de competitie, hè. Als go-to this altijd, we moeten... Ja. We kijken altijd van wie de beste throwback...

0: ik heb ook eentje. Normaal kom ik met die gevoelige. Maar vandaag heb ik een turn-up one.
1: Ja?
0: Ja, man.
1: Daar ben ik wel benieuwd.
0: Dus jullie moeten echt sterk komen. Want deze, ik ga alvast...
1: Maar dat is geen Ashanti, toch?
0: Nee, geen Ashanti. Ik wou hem wel gooien, maar ik wist dat je met deze opmerking zou komen. Deze is... Op deze kan je niet stilstaan, laat me zo zeggen. Deze komt uit 2006. Wow. Dus
1: wow.
0: Als je hem niet daar zo ergens hebt, dan switch even, want anders ga je verliezen. Maar we gaan het zo kijken. Eerst gaan we even luisteren naar Jonah Fraser, Shirek. We are gonna make it, snap je? We gaan het allemaal maken. Kom dan, doe normaal.
2: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're number one.

0: op die strip zijn, fit zijn, met ons zijn. Kappel nou, man. We zijn er nog steeds. We zijn er nog steeds. Hayabusa in de building.
1: CC
0: aan de rechterkant. Doe normaal dan. En ik ga gelijk vragen, Hayabusa. Wat is jouw throwback tune?
2: Ah, kijk het hier. Ik ben helemaal
0: naar de kloten. Ja, maar dat is echt die clubtune, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, nou, keihard, man. Keihard. En wat is die voor, deze is aan, wat is die voor jou dan?
1: Dat wil jij wel weten, hè?
0: Dat wil ik zeker weten.
1: Dat wil jij wel weten, hè?
0: Gooi maar even erin. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik weet niet of je deze gaat klaren, hoor. Ik weet het niet. Het is wel een moeilijke.
0: Oké, gooi dan.
1: Die van mij is Dr. Dre.
0: Ja.
1: Snoop Dogg.
0: Ja.
1: The Next Episode.
0: Boek, zeg eerlijk, het zegt mij helemaal niks.
1: Hey, wauw, man. Laat maar zitten, man.
0: Maar weet je wat is, boe? Ik ken tunes niet van, nou, boe, je moet het zoals hem bezig. Hij komt gelijk van, misschien als hij zou zeggen helemaal naar de kloten, zou ik ook niet weten van. Hij komt gelijk helemaal
1: naar de kloten weet ik ook gewoon. Om okay,
0: maar,
1: te doen.
0: Maar gooi jij even een deurtje of iets van die pokoe dan? Dat misschien kom ik dan van, oké, ja. Nou, ik nek hem wel.
1: Nou, moeilijk.
0: Nee, je kan hem niet, hè?
1: Moeilijk.
0: Oké, dan kom ik gewoon met die van mij. Moeilijk. Die van mij is Timbaland Drop.
3: Mm.
0: Je neemt die Hayabusa?
3: Ja.
1: Nu zit ik bij mijn hoofd te krabben.
0: Jij kent hem niet. Als je Yogurt Surf hebt gezien. Ken je Yogurt Surf, die danskino?
1: Ja.
0: Boe, als je zou nee zeggen, boe, dan zou ik echt de studio uitlopen.
1: Nee, die ken ik.
0: Boom. Ik ga hem zo afspelen. Ik ga niet eens die hint geven of iets, maar ik ga voor jou winnen, denk ik.
1: Ik denk
0: dat
1: je nog steeds gaat zien, man.
0: Oké, we gaan het zien. We gaan eerst starten met die van Hayabusa. Helemaal naar de klote Party Squad J en Shaq Rivers. Maak hem stuk ook.
3: Maak hem.

Ik ben loser, man. Ik begrijp het. Ik ben loser, man. Ik praat veel, man. Ik ben loser.

0: Jij bent populair, wat een hitje, maar je hebt die summer feeling nu al. Nog steeds in de building. Hayabusa Sedema.
1: Yes.
0: De vijf is aan, man. No, 100. Je snapt wat gedaanst, alles. En wat doe niet baal gespeeld. Sedema heeft verloren uiteindelijk.
1: Ook verloren.
0: Ja, maar dat telt niet. Hij heeft verloren. Dat is belangrijk, snap je? Ik verlies altijd, dat is normaal, begrijp je? Maar jij wint altijd. Maar nu heb je pak slagen gekregen. Oh, wat heerlijk.
1: Even rustig.
0: Maar Hayabusa, neem ons even mee naar vorige week. Je hebt een nieuwe tune gedropt.
2: Ja man, er is een nieuwe tune online, genaamd God We Trust.
0: Hoe is dat nummer tot stand gekomen?
2: Nummer tot stand gekomen sowieso Free All My Bloodies in the Tensie. Dus het is eigenlijk een tune naar mijn broeders man.
0: Ja toch?
2: Zit er nu op dit moment, ja man.
0: En hoe ging het proces?
2: Proces ging als volgt. Big up TB Vision Trap. We zijn naar Marokko gegaan.
0: Oh, gek.
2: Ja, man. Heel mooi land. En ik voelde om die track in Marokko op te nemen, man.
0: Ja, toch? Dus is ook een clip van?
2: Ja, is ook een clip van, man.
0: Oké, die moet ik checken. Ja, die checken. Waar heb je hem geschoten in Marokko?
2: We waren een klein stukje naar Dor en in Tanger.
0: Keihard, man. Ja, man. Keihard. Hoe belangrijk is God voor jou? Geloof je ook in God?
2: Of? Ja, 100% God op één, man. Ja, man.
0: Puri. Oké, dan gaan we de mensen ook even laten beseffen wat die tune doet. Dan mag je hem zelf aankondigen, man.
2: Ja, man. Hayabusa, God We Trust.

0: Yes, dat was Hayabusa, God We Trust.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Keihard, man. Yeah, yeah, yeah. Keihard, man. Ik had hem nog niet helemaal beseft. Maar deze werk ook een kleine melodietje op de achtergrond.
1: Ja, man.
0: Een vrouwenstem, klap, ook, die klap, is ook klap, lekker erin.
1: Een trofee, nou. Klap,
0: ja, maar het werkt, man. Het werkt.
1: Love, broeder.
0: Wat vond jij ervan, C?
2: Ik vond het ook een sterk nummer, man. Zeker. Ik had hem al gehoord.
0: Ja, jij hebt vals gespeeld, hè? Ja,
2: vals gespeeld.
0: Nou.
2: Even up-to-date zijn, toch?
0: Maar werkt.
2: Hij werkt, zeker weten.
1: Thanks, my brothers, love.
0: Ja, maar, wat we ook nog hebben, deze moeten we erin gooien. We hebben ook nog een blijf aan.
1: Hè?
0: Yeah, met Stiekem B.
1: Of course. Bloody man, vandaag nog.
2: Die moet ook even gedraaid worden, natuurlijk.
0: Let's get it in, let's go. Blijf aan, Hayabusa, met Saaf.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.

0: deze mocht ook niet ontbreken natuurlijk.
1: Ja, ja. Keihard, dus deze,
2: bloody, man.
1: Deze kende je al?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ja, maar fristiek, man. Vandaag nog, man. No, vandaag deze, nog. Toen, deze staat ook bij mij in die playlist. Ik luister hem elke dag, man. Deze is keihard. Hoe is deze tune eigenlijk met Savo tot stand gekomen?
2: Sowieso, die broeder van me, ik was niet blij, want ik zou naar buiten komen en ik dacht, hij moet ook daar zijn.
1: Ja, toch.
2: Ik kreeg te horen dat hij uiteindelijk ook naar binnen ging. En sowieso even naar Mario Cash, big bro. Cash zei toen tegen mij binnen van, yo, Bloody Stick zeg, je moet op deze komen.
1: Ja, ja, ja, das. Ja, ja.
0: Free cash ook.
2: Free cash,
1: ja,
2: sowieso.
1: Man, dat op puri, man.
2: Ja, man.
1: Ja, man. Laat ze snel naar buiten komen. Het liefst nog in de zomer. Weet je. Laat ze ook even voor die zon genieten.
2: Die jongens zijn de zomer. Man.
1: Snap je? 100.
2: 100.
1: Maar wat wou ik zeggen? Zo, wacht, ik wou iets vragen, maar ben dit even kwijt, man.
0: Over de tune?
1: Ja, binnen hoe lang had je die tekst, zeg maar, had je hem klaar? Hoe lang was die tekst van je ready?
2: Even naar Barry. Barry kan het bevestigen. Ik kwam buiten, we zijn gelijk naar HB Studio gegaan, ik heb alles daar gedaan, man.
1: Ja,
0: ik direct eruit gegooid.
2: Ja, maar
1: direct gewoon.
2: Gelijk.
1: Keihard, man. Ja, keihard, keihard, keihard.
2: Ook
1: keihard,
2: meteen
1: keihard.
2: Opgenomen, trouwens. We hebben wel in twee takes opgenomen. Maar die eerste dag, ja, ik moest naar de studio gaan.
0: Direct gaas erop.
2: Ja, man.
1: Nou, dat is keihard. Dat is keihard. Hebben we nog meer liggen met Stiek toevallig? In de vriezer.
2: En we hebben vandaag nog gaat wat aankomen.
1: Ja? Maar wat, oké, ik wil niet te veel vragen toch, maar wat voor tune kunnen we verwachten? In deze leven?
2: Ja, in deze leven.
1: Oké,
2: okay, ja,
1: ik ben benieuwd, maar ga je voor de rest niks meer vragen?
2: Laat die jongen naar buiten komen. Ja,
1: nou, dan gaan we kijken. Ik ben benieuwd, maar ik ben benieuwd. Ja. Ik ben zo nog benieuwd naar de quote van de dag voor jou. Bedenk hem alvast en dan ga ik hem zo aan je vragen. Voor nu is het Jam Z Burleson, High Guess. Ja.

0: sack.
1: Big up Oosterman Brassel. Is ook een dansbare tune, man. Kom op nou, man. Hè. Als jullie nu nog niet in die vijf zijn, weet ik het ook nog niet meer, hoor. Nog steeds in de building hier. Hayabusa. Cesar, doe normaal. Het is bijna afgelopen. Maar voordat we het gaan afsluiten, zijn we gekomen bij de quote van de dag.
2: Ja.
1: Cesar, heb je eentje voorbereid?
2: Ik heb er wel eens voorbereid, ja.
1: Oké, nospang.
2: Heb jij eentje voorbereid?
1: Boe, daar komen we zo bij. Laten we eerst naar Hayabusa. Hayabusa, heb je een quote van de dag?
3: Waar je om gaat, vergeet nooit waar je vandaan komt.
1: Wow. Puri, kijk hoe snel hij dat uit zijn mouw schudt, snap je?
2: Ja.
1: Ik hoef je ook niet te vragen wat het inhoudt. het staat gewoon, snap je? Cede, jij. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat zeggen.
2: Oké, luister goed. Niet alles wat telt is zichtbaar. En niet alles wat zichtbaar is telt.
1: Onderbouw hem even dan, want ik kom er niet helemaal bij. Onderbouw hem even.
2: Je begrijpt het toch?
1: Leg hem even uit.
2: Niet alles wat telt is zichtbaar. En niet alles wat zichtbaar is telt. Je begrijpt nog steeds niet?
1: Nee, ik vat hem echt niet, man. Ik wil gewoon dat je hem even uitlegt. Daar kan ik erbij komen, zeg maar.
2: Je ziet natuurlijk dingen om je heen. Niet alles hoeft real te zijn. Sommige dingen zijn ook fake. Sommige dingen die je niet ziet, zijn ook real. Snap je? Maar je ziet ze niet.
1: Hayabusa Tafia, want ik kom er echt niet bij met mijn hoofd, man.
2: Hoe niet? Er kunnen dingen gebeuren in het leven waar jij niks van weet, maar met een hele goede bedoeling.
1: Ja.
2: En het heeft positieve werking voor jou, maar je weet er niks vanaf. En zo zijn er ook dingen die zichtbaar zijn, misschien fake kunnen zijn. En ja, niet real zijn. Heel simpel.
1: Oké, ik denk dat ik weet
2: misschien
1: wat
2: leg ik hem een beetje krom uit, maar...
1: Ja, no, ik denk dat ik weet waar je naartoe... Ik tag hem.
2: En jij dan?
1: Ik snap hem. Zo, boe, ik zeg je eerlijk, ik heb geen eentje voorbereid vandaag, man. Lekking, hè?
2: Lekking, wel.
1: Ik wist ook niet dat je bij mij zou komen, maar ik dacht, ik laat het gewoon aan jullie twee over.
2: Nee, zeker niet.
1: Kut, sorry, wacht even, laat me even kijken. Een snelle, maar eerlijk, ik kom wel altijd met die goede tegeltjes, hè? Ja. Ik heb ze wel altijd, maar laat me even kijken. Ik ga het gewoon simpel houden, denk ik, man. Als het goed voelt...
2: Yo, die pas is
1: nee,
2: heel lang.
1: Wacht even. Ik moet het goed uitleggen. Wacht even. Doe gewoon wat je wil, man.
2: Wauw.
1: Doe gewoon wat je wil in Libië, snap je? Als het goed voelt en je wordt er gelukkig van, laat niemand je tegenhouden om het te doen. Doe gewoon wat je wil. Dat is die van mij gewoon. Hij is niet zo sterk, hè? Ik zeg, normaal kom ik altijd met die tegeltjes, maar dit keer ben ik lekker door.
2: Ja.
1: Nou ja, dat was niet van mij gewoon, man.
2: Ik hoor je.
1: Snap je? Hij is gewoon simpel, snap je? Hou die geen rekening met mensen. Zolang het goed voelt bij jou en je bent gewoon gelukkig, dan moet je gewoon doen wat je wil.
3: Gas.
1: Snap je? Gas. Maar ik zeg je eerlijk, Hayabusa heeft wel gewonnen.
2: Ja.
1: Met die quote van die dag. We hebben super sterk, maar ja. Nou, boe, ik zeg je eerlijk, ik love je energy. Dankjewel voor je komst.
3: Weer de 6, man.
1: Zo. En hier ga je gelijk de lijst in ook, snap je?
3: Ja, man.
1: Die Boema stemma gaat ook hier, toch? Dus hier vliegen gelijk in. En sowieso alles wat je nieuw brengt, gaat gelijk de lijst in. En sowieso, als je die nieuwe EP, nieuwe album gaat droppen, ben je ook gewoon vrij om te komen, snap je? Je bent eenmaal gekomen, dus je bent gewoon kind aan huis, gewoon, begrijp je? Dus altijd welkom, man. Major love.
2: Zeker weten.
1: Ik ga jou ook bedanken voor de productie natuurlijk.
2: 100%.
1: Zodat de show lekker fluid kan lopen. En ja, dat was het alweer. Ik zeg eerlijk, de vibes zaten er goed in, man. Die throwbacks waren aan.
2: Ja.
1: Weet je, energy was goed, de vibes waren hier. Een paar dansjes nog gewoon met Hayabusa. Dus ja, man.
2: Maar, wie heeft die throwbacks eigenlijk gewonnen?
1: Major love. Ik zeg eerlijk, ja. Ik wou jou niet die shine geven eigenlijk. Jij hebt gewonnen. Die voor jou konden we niet, hier toch? Of weet je, hoe ze met dat Michael Jackson komen? In die model. Maar ik zeg, die van Hayabusa was ook sterk. Die van mij was ook sterk. Maar die voor jou is wel echt een oldschool. Snap je die? Iedereen kent die, zeg maar. Ik denk dat de meeste mensen die voor jou kennen. Dus ik moet hem aan jou geven. Maar volgende week ga ik je verslaan met die quote. En met die tune.
2: We gaan het zien.
1: Ah, dit was het dan. Galaxy Radio Hayabusa.
3: Puur. Gas.

0: It's Black Music Month in June. Every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m. Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens een detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Let me bring you back.
5: Bring it back.
6: Bang. Exeter.
4: Hip-hop. Turn the music up.
3: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.

0: stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Er is educatie voor de trappers.
1: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom, zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit in me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierde hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck was mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified loverboy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
2: Night night.
1: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
2: Peter.
1: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Najee. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
2: Kan toch niet?
1: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel koning punchline? Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
0: What is your life like? Lot of gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
1: What is your life like? Lot of pull-ups and drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
3: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jair is een interview met Elda Sensei van The Artifacts.
4: Here comes the brand new flavor.
3: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. En nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
6: We are, your daily playlist provider.
7: You know his name.
6: We are Galaxy Radio.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel producers gebruiken nog steeds vinyl om unieke soul- en funk samples te vinden voor nieuwe beats.
3: Black Music. It's Black Music Month on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

businessman, maar ik kom met de hoed. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan. Wie niet weg is, is gezien. Kijk die kakkerlakken, geitig voor de streams. Je kan met ze hangen, met die mensen nakken, want ze gaan je zetten in een scheme. Ik rij onverzekerd, maar wel zelfverzekerd. Geen losse flodders in mijn team. De eerste stack, die ging naar mijn ma. Jij dacht gelijk aan Gucci Rin. Ik ben met Prims en Prims. Kom uit de achterkijk. Ik had die dreams en dreams. Niemand die dacht aan mij. Die mannen zitten in hun feelings, maar ik zie ze niet meer door mijn cartier. Alles is ouder, alles groen geel. Ik wil ook veel, want ik weet veel. Boos.

0: fun. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Drake combineerde rap, R&B, afrobeat en dancehall tot een compleet eigen sound.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Black music.
1: Sean Paul groeide op in Kingston, Jamaica en werd begin jaren 2000 het gezicht van dancehall. Met albums als Dutty Rock en hits als Get Busy, Temperature en Like Glue bracht hij dancehall wereldwijd naar clubs en radiozenders. Zijn ritmes en flows hebben enorme invloed gehad op moderne pop, afrobeat en hip-hop.
2: Yo, yo, yo, it's your boy Sean Paul right here. Dutty,

0: check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.